De nacht is van Girl Power. Her nails are painted green.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Protesten in Genève tegen een G7-top zijn uitgelopen op ongeregeldheden. Ongeveer 20.000 mensen van 60 verschillende organisaties liepen mee in een demonstratiemars. De mars begon vreedzaam, maar later liep het uit de hand. Een kleine groep actievoerders stak onder meer een Tesla in brand en viel een kantoor van de Verenigde Naties aan. Dit soort rellen komen vaker voor rond G7-toppen. In 2003 richtten demonstranten in Genève al voor miljoenen euro's aan schade aan. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn gisteren 12 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 11 parachutisten en de piloot. Een sergeant van de staatspolitie liet laten weten dat het specifiek ging om een groep mensen die op pad was om te gaan skydiven. Ongeveer een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Bloedbank Sanquin luidt daarom de noodklok. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat de angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. En actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film in 1986. Daarna keerde ze terug in vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3 en ze was ook te zien in de populaire tv-serie. Naast haar bekende rol in de comedyreeks had ze ook kleinere rollen in andere Nederlandse speelfilms zoals Amsterdam en Dolla Dolla. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op. En het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar
3: Vallen en Opstaan,
2: de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Good morning.

0: Een hele goede morgen op deze maandagochtend 15 juni 2026. Het is nog vroeg, maar we zijn er wel weer bij.
1: Je luistert naar
2: Vallen en Opstaan,
1: de soundtrack of your morning.
0: Ja, en we zijn er weer bij met Vallen en Opstaan. Goedemorgen Daantje.
3: Goedemorgen.
0: Oh, jij klinkt ook alsof je nog even lekker wakker mag gaan worden.
3: Ja.
0: Heerlijk. Nou, mijn naam is Hugo. Tegenover mij zit Danique. En wij gaan jou tot 10 uur vermaken hier met de leukste ochtendshow van Nederland, als je het mij vraagt.
3: Ja.
0: Reja is er vandaag even niet. Die is lekker aan het uitbrakken van een festivalletje, namelijk Best Kept Secret.
3: Ja, en als je de socials hebt gevolgd, heb je alles voorbij zien komen.
0: Ja, en als je dat niet hebt gedaan, ga dat zeker eventjes doen.
3: Nee, je moet op avonturen kijken. Dus niet op onze Girlpower Radio, maar op avonturen. En daar kan je precies zien wat zij samen met Deborah allemaal hebben meegemaakt.
0: Ja.
3: En anders hoor je het vrijdag.
0: Hoor je het vrijdag ook? Ja, absoluut. En misschien geeft ze morgen ook al wel weer een tipje van de sluier. Morgenochtend. Maar tot 10 uur zijn wij er dus. Gaan wij jou ervoor zorgen dat jij deze maandagochtend door gaat komen. En het is elke dag wel de dag van iets of iemand. Dus vandaag ook. En het is vandaag internationale dag van de wind. Nee, niet die wind. Gewoon de wind zoals die waait door de bomen. En dat vindt altijd plaats op 15 juni. En dat is georganiseerd door de European Wind Energy Association en het Global Wind Energy Council. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had er echt nog nooit van gehoord.
3: Nee, maar dat heb ik wel vaker, want afgelopen, ja, deze maand is het heel veel met milieu en natuurdingen.
0: Nou.
3: En het verbaast me hoeveel er niet bekend is, niet per se bij ons, maar ook wat je niet voorbij ziet komen. Terwijl het echt iets belangrijks is. Vorige week hadden we bijvoorbeeld Oceanendag.
0: Ja, klopt.
3: Allemaal dat soort dingen. Terwijl ik denk, ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk wel vaker met dagen van. Dan worden die gemaakt juist om er wat meer aandacht aan te besteden. Van, goh, hey, we moeten wat meer aandacht besteden aan de wind in dit geval.
3: Ja.
0: Of aan windenergie. Daar gaat het vandaag vooral om. Maar ook aan Oceanendag of dag tegen het plastic of dag van de secretaresse.
3: En daarom
0: of dag...
3: doen wij dit elke dag.
0: Ja, elke ochtend neem het heel even met je door. Dus als jij dit nou heel belangrijk vindt, wind en windenergie, dan is dit jouw dag. Er worden in verschillende activiteiten georganiseerd. Er worden de voordelen van nieuwe technologieën om windenergie op te wekken, die worden aan het grote publiek getoond. Dat gebeurt door middel van windparaden, open deur.

0: Ik laat hem altijd even helemaal afspelen. Material Lover, Sienna Spyro hier op deze vroege ochtend.
1: Ja.
0: En wij hebben... Het is een beetje tijd voor... Even kijken. Heb je dit al gezien? Dat is een beetje een soort van eigenlijk... Ja, dit toch?
2: Het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, een soort van wel.
0: Een soort van het opmerkelijke nieuws eigenlijk.
1: Vandaag is het wel heel opmerkelijk nieuws, vind ik.
0: Vertel.
1: Want ik kwam nou weer iets tegen, Hugo. Er zijn namelijk in Peru... Heeft politie vervelende drugsdealers aangehouden. En ze denkt, oh, wat goed. Maar wat is hier nou zo raar aan dan? Nou, ze maakten gebruik van BK-mascottes. Dus ze deden een pak aan, klopten aan en hielden de verdachten allemaal aan.
0: Dus eigenlijk de politie die was verkleed als een BK-mascotte.
1: Ja.
0: En dan vervolgens lopen ze naar zo'n huisje ding doen. Goedemiddag, er staat ineens een vreemde vogel, letterlijk voor je deur. En die zegt, bij deze bent u aangehouden, mascottepak gaat uit. Politie doet de handboeien uit de zak en hup, verdachte mee.
1: Ja, en degene die ze hebben opgepakt was ook heel erg voetbalfan. Dus de politie die besloot gewoon om die pakken aan te doen. Want zo dachten ze dat ze het meest onopvallend konden benaderen en arresteren. Aangezien deze meneer best wel vaak is geprobeerd op te pakken, maar niet lukte. En nu is het dus wel gelukt. En hebben ze duizenden verpakkingen vol zware drugs en vuurwapens aangetroffen en kunnen meenemen.
0: Dat is wel grappig, want het gebeurt dus best wel vaker binnen Peru. En sowieso, de politie doet dit wel vaker. Dan gaan ze zeker verkleed als WK-mascottes of andere mascottes of in een soort mascottepak. Dat gebeurt in Zuid-Amerika überhaupt wel wat meer. Dat is dan eigenlijk, ik heb een keer een video gezien, dat was ik denk anderhalf jaar geleden. Een beetje hetzelfde idee. Dan staan ze allemaal leuk te feesten, dit, dat, blablabla. En dan komt er iemand langs en dan slaan twee van die mascottes, slaan zo'n crimineel in de boeien.
1: Dat is super vaag, toch?
0: Dat is wel super vaag. Ja, ik vind het wel hilarisch eigenlijk. Ik hoop dat de Nederlandse politie dat misschien ook een keertje gaat uitproberen. Dat lijkt me echt ontzettend grappig.
1: Ja, want de beelden gingen ook echt razendsnel. Want ze dachten eerst nog dat het uitgehand gelopen promotie.
0: Er zijn videobeelden van.
1: Ja, dus ze dachten eerst dat het een uitgelopen hand promotiecampagne was van FIFA. Maar ja, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn.
0: Wat hilarisch. Nou, een drugscrimineel opgepakt. En misschien komt dit nieuws, dit volgende nieuwsbericht wat ik van het weekend tegenkwam. Heeft dat er misschien een heel klein beetje mee te maken. Er is namelijk een vrouw uit Den Bosch. Die fietste wekenlang gewoon met. Die had iets gevonden. Die fietste op straat. Die zag iets op straat liggen. Heeft het in haar fietstas gestopt. Ze dacht, oh leuk speelgoed. Ontzettend leuk. En dat er staan van die leuke vrolijke poppetjes op. En het zijn allemaal kleurtjes en tekeningetjes. Maar wat bleken? Het bleken zielzakjes vol drugs te zijn. Deze vrouw heeft wekenlang met allemaal pakketjes drugs in haar fietstas rondgefietst. En totdat ze er op een gegeven moment achter kwam. dat het toch geen speelgoed was eigenlijk.
1: Ik zag het dus voorbij komen inderdaad ook. En toen zag de foto erbij. En toen dacht ik, maar hoe heb je het niet door?
0: Nou, ik denk deze vrouw was aardig op leeftijd. Zeker drugs, dit soort synthetische drugs. Of ik weet niet om wat voor drugs het ging. Die in van die leuke kleurrijke zakjes zitten. Ik moet heel eerlijk zeggen. En hoe weet ik dit, Hugo? Ja, dat laat ik even in het midden. Het ziet er altijd wel heel vrolijk en gezellig uit, hoor, moet ik zeggen. Het is niet, het ziet er, kijk, het is natuurlijk ontzettend gevaarlijk spul. Maar op een of andere manier ziet het er altijd zo onschuldig uit. En dus ik kan me best voorstellen dat deze mevrouw dacht, wat een gezellige plakplaatje zo. Heerlijk, die neem ik mee. Ja, dat stop je dan in je fietstas. En dan kom je er een paar weken later achter dat het toch best wel gewoon om harddrugs gaat.
1: Ja,
0: bizar.
1: Heel vaag.
0: Bizar. En dan kwam ik nog vanochtend een leuk bericht tegen. Fatbikes zorgen natuurlijk voor overlast. Er komen natuurlijk ook nu skinny bikes voorbij.
1: Ja.
0: En ja, dit is een soort om ervoor te zorgen dat je geen fatbike meer hebt en nog wel op plekken mag fietsen. Maar er is nu een skinny bike gepakt. Die, en je moet je voorstellen, dat is eigenlijk gewoon een fatbike, maar dan met een iets dunnere band.
1: Ja, ik vergelijk het dan weer gewoon met een elektrische fiets.
0: Het zit er net tussenin, maar het ziet er wel degelijk uit als een fatbike. Zelfde idee, alleen de banden zijn gewoon net iets minder dik. En vaak zijn ze opgevoerd. Vaak kunnen ze dan, ze mogen 25, soms mogen ze 50. Nou, ze mogen niet 50, maar soms kunnen ze 50. Maar de politie in Van Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben gisteren bij een controle van een fatbike eentje in beslag genomen. En hou je vast, die kon 100 km per uur.
1: Dat is harder dan. Dat is het dubbele van een normaal rijdende scooter.
0: Absoluut is dat harder.
1: Meer dan, zelfs.
0: Zeker weten. Zo. Het is natuurlijk ook hartstikke illegaal. Het mag absoluut niet. Je zou in theorie, als je er een verzekeringsplaatje op zou zetten, zou je gewoon op de snelweg kunnen mogen met deze fat bike of skinny bike of hoe je het maar wil noemen. Maar hij kon 100 km per uur. Betekent niet dat hij ook reed toen hij werd staande gehouden, de fat bike. Maar hij kon het wel.
1: Ja, maar 100. Toch.
0: 100.
1: Wow, dat is toch gewoon eng. Dat je daarop durft te zitten.
0: Ja.
1: Want ik neem aan dat deze persoon ook zonder helm.
0: Ik ga je hard. Ik heb verder niet gezien van wie die komt en hoe oud diegene was. Ik weet in ieder geval dat de fatbike, de politie deelde een bericht op Instagram. En die kon 100 km per uur. Ja, bizar als je het mij vraagt. Ja. Ik weet dat jij al bang bent om op scooters te zitten. Dus deze fatbike is echt niet voor jou weggelegd, denk ik. Nee. Ben je wel snel op je bestemming. En ik kan me voorstellen, in Brabant zijn de afstanden misschien tussen de dorpjes ook wat groter. Dus dat is wel handig. Ik dacht in ieder geval toen ik het las, hetzelfde als wat Skylar Grey dacht. Wow, wat een bullshit.

Feel For You. Chaka Khan op deze maandagochtend. Het is zwaar, het is pittig. Maar wij slepen jou er doorheen met de lekkerste muziek hier bij Achter Aansluiten. En zometeen gaan wij ochtendgymnastieken. Oeh, daar heb ik ontzettend veel zin in. En het is maandag, dus we gaan de powerplaat in het volgende uur ook weer even met je doornemen. We gaan natuurlijk die van deze week draaien. Ja, en we hebben nog een nutteloos feitje. Kortom, blijf lekker luisteren. Hella good, zou ik het benoemen hier.

0: Ja, ik kreeg allemaal boze appjes. Het is helemaal geen achteraansluiten. Nee, dat klopt. Het is vallen en opstaan, de leukste ochtendshow van Nederland. Natuurlijk. En Rea is er even niet en ik neem de honneurs waar. Ja, en normaal gesproken zit ik hier in de middag. Dus het is voor mij nog even wennen en wakker worden. Maar ik heb er een bak koffie bij gepakt, dus vanaf nu zal het goed gaan.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Are you happy now? Ja, ik ben best wel happy hoor. Ik heb er helemaal zin in hier op deze ochtend. Ach, wat heerlijk. Ja, ik ben helemaal happy. Ben jij ook een beetje happy?
1: Ik ben altijd happy.
0: Jij bent altijd happy, zeker. Ja. Als die mic aangaat, dan gebeurt er altijd iets bij jou. Jij krijgt een grote glimlach op je gezicht. En je bent er helemaal blij.
1: Ja.
0: En wil je nou zien hoe die glimlach eruit ziet? Kijk dan heel even op Twitch. Want daar kun je ons live volgen.
1: Ja. Maar we gaan alweer naar iets heel belangrijks.
0: Ja, we gaan namelijk lekker ochtendgymnastieken.
1: Ja, want maandag is natuurlijk de begin van de week. Dan moet je altijd even opstarten.
0: Maar zeker.
1: Wat ook heel belangrijk is om op te starten, is jouw lichaam. En heel weinig mensen doen dit. Terwijl het eigenlijk heel lekker is om even in de ochtend een beetje ochtendgymnastiek te doen.
0: Ja, en het lijkt me nou leuk als we nou even één beweging kiezen die we zo meteen op het liedje gaan draaien. Ik zal nog niet verklappen welk liedje het is. Nee. Ik denk dat er heel veel bewegingen op kunnen. Wat voor beweging zou dat dan zijn?
1: Weet ik niet.
0: Weet je niet? Nou,
1: normaal laat ik het altijd over aan Rea.
0: Ja, dat klopt. Maar jij pakte dit zo mooi op, Daantje, dat ik dacht, nou, dit heb jij. Dit heb jij helemaal.
1: Misschien.
0: Misschien.
1: Ik weet het niet.
0: Je weet het niet. Nee. Nou, dan zal ik even... Ik dacht...
1: Maar wacht. Jongens, jullie moeten allemaal meedoen. Maar als je in de auto zit... Let wel alsjeblieft op en ga niet helemaal los.
0: Precies. Daarom leek het mij wel een goed idee. Omdat als je toch in de auto zit... dat we vandaag de rechter enkel even wat extra aandacht geven. En dat heeft ermee te maken dat als je in de auto zit en je rijdt... Wacht, dan moet ik even nadenken. Ik moet altijd nadenken als ik zelf niet rijd. Maar volgens mij heb je dan je rechter enkel op dit moment... als je gewoon gas blijft geven, niet echt nodig. En als je in de automaat zit, kun je ook maar met één voet... kun je dat prima de hele bende doen. Dus vandaag gaan we de rechter enkel even wat extra aandacht geven.
1: Oké.
0: Maar hoe gaan we dat nou doen? Nou, dat gaan we doen door middel van een liedje uit van de eind jaren 70, als ik het mij goed herinner. Ja. Ik was er zelf toen nog niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, wij waren er nog niet, maar we kennen dit liedje sowieso. Het is namelijk, iedereen kent dit liedje. Het is een fantastische plaat, geschreven... door een eendagsvlieg weer iemand die gewoon één keer heel erg populair is geworden. En daarna een stuk minder. Ik heb het over Maniac uit 83. Excuus, begin jaren 80 dus. De tekstschrijver was Dennis Matkoski. En er was namelijk een aangrijpend nieuwsbericht over John Wayne Gacy eind jaren 70. Ze vinden namelijk de overblijfselen van... ze groeven de overblijfselen van 8 mannen onder een huis van Gacy op. In de voorstad van Chicago. En Matkoski luisterde naar de verslaggevers die gruwelijke scène beschreven. Terwijl hij dus op een stuk notitiepapier mee zat te krabbelen. Nou, hij liet het aan zijn vrouw zien die zei... Jeetje, jij bent knettergek. Jij bent echt knettergek als je hier een liedje over gaat schrijven. Maniac dus. En hij deed dat vervolgens toch... Zijn vrouw stond er niet helemaal achter. Maar gelukkig kreeg hij wel een enthousiaste reactie van onder andere een paar producers. En toen kwam dit nummertje tevoorschijn. Ja, daar kun je niks anders dan vrolijk op meedansen, zou je zeggen. Hè? Iets met...
1: Moet wel.
0: Het moet

0: Elizabeth Taylor van, nou ja, Taylor Swift.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja, want we gaan even naar het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, wil je nou echt de blitz zijn bij het koffiezetapparaat? Dan heb ik hier weer een heel nutteloos, maar misschien ook wel weer grappig feitje.
0: Vertel.
1: Ja, want wist je dat vlaggen op de maan uiteindelijk wit worden door de straling van de zon?
0: Hey, nee, nou, ja, dit wist ik toevallig wel. En dat is misschien helemaal niet zo nutteloos vandaag.
1: Nee?
0: Het is eigenlijk heel erg handig, want dit is namelijk niet alleen op de maan.
1: Waar nog meer dan?
0: Hier op aarde.
1: Echt?
0: Ja, als jij namelijk, kijk, als jij een foto heel lang in het raam laat liggen, dat komt vaak door het licht. Maar ook als jij je kleding aan de waslijn hangt, of als jij gewoon een poster hebt, of een wat dan ook. En je laat dat voor dat raam hangen, op een gegeven moment wordt die langzaam wit. Witter, nog meer wit. En waarschijnlijk zal het op de maan iets sneller gaan, omdat ze daar geen ozonlaag hebben die de UV-straling tegenhoudt. Maar over het algemeen, als je iets heel lang in de zon laat liggen, alles wordt witter. Behalve de mens, die wordt bruiner.
1: Wow, dat is eigenlijk ook inderdaad heel raar, dat bij ons dan averechts werkt dan de rest van materiaal.
0: Ja, en dat heeft te maken met dat wij, in onze huid zit natuurlijk pigment.
1: Ja.
0: Wat reageert op UV. Maar inkt, wat in een vlag zit, of in een poster, of in een foto, of in een kleding, de kleur. Dat is een ander soort materiaal dan wat natuurlijk in onze huid zit. En dat verbleekt, dat wordt witter en witst.
1: Oh.
0: Ja, dus die Amerikaanse vlag die daar ooit heel lang geleden geplaatst is, dat is nu eerder de vredesvlag. Nou, dat vind ik dan toch wel ironisch gezien de huidige situatie.
1: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld, hè, over die vlag.
0: Ja, wat voor meningen zouden daarover verdeeld zijn?
1: Of deze vlag daar echt staat of niet?
0: Ja, dat, en welk kamp ben jij?
1: Ik weet het niet.
0: Jij weet het niet. Nou, ik weet het wel. Hij is daar keihard geplant. En ze zijn er gewoon heen gevlogen. Ze hebben dat ding daar neergezet op die maan. En ik bedoel, waarom zou je het doen alsof je naar de maan gaat?
1: Maar hoe kan een vlag wapperen als er geen wind is?
0: Nou, dat heeft te maken met het feit. Dat heeft te maken met het feit dat je daar op de maan heb je geen weerstand van wind. Dus als je hem zelf een slinger geeft, dan blijft hij wapperen omdat er geen zwaartekracht is. Of minder in ieder geval. Dus hij heeft niks om tegen te houden worden. Er is geen weerstand daar. Waardoor als je een bal gooit, je kan hem ook veel verder gooien. Dus als je een vlag laat wapperen en je stoot er één keer tegenaan, dan blijft hij doorgaan, blijft hij doorgaan, blijft hij doorgaan, blijft hij doorgaan, blijft hij doorgaan. Dus met andere woorden, al die theorieën waarvan mensen denken. Ja, is het nou echt waar of niet? Kijk, ik zou zeggen, ja.
1: Weet je, dat is een discussie voor de volgende keer.
0: Ik ga die discussie niet voeren. Het is gewoon gebeurd.

0: Torn van Ava Max. En ik kom er net ergens achter. Dat is echt werkelijk waar. Daantje, jij vertelde mij net nieuws. Ja. En ik dacht bij mezelf, shit.
1: Komt later pas.
0: Precies, daarom. Dus daarom wilde ik zeggen, blijf vooral even luisteren. We gaan zo bespreken wat het precies is.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Iran en de Verenigde Staten hebben een akkoord om de oorlog te stoppen. Dat heeft de premier van Pakistan bekendgemaakt na onderhandelingen. Vanaf vrijdag gaat de straat van Hormuz weer open als de mijnen daar weg zijn. Volgens Trump gaat de olie weer stromen. Maar er is wel een kanttekening. Het is een intentieverklaring. En de precieze details moeten nog worden uitgewerkt. Oranje is het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. In de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Honderden mensen hebben gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit Aksel. Op verzoek van de organisatie droegen de meeste deelnemers witte kleding. Onder de aanwezigen in de stoet waren ook burgemeester Frank Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En meer dan een kwart van de Nederlanders durft geen bloed te geven vanwege prikangst. Uit nieuw onderzoek van de organisatie blijkt dat angst voor naalden een grote drempel is om donor te worden. En dat is een groot probleem, aangezien er jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Het weer nog. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en het oosten kan af en toe wat motregen vallen. Aan het eind van de ochtend breekt in Zeeland de zon door. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en het wordt zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg. En drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file. Dus 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Rotterdam.

0: ja, zeker. Je hoorde hello en ik zeg hello tegen Mark. Ik zeg hallo tegen Maria en ik zeg hello, jeetje Mina, ik heb er moeite mee. Hello tegen Anouk, die zich allemaal melden in de app. En ik zeg hallo tegen mijn immer fris en fruitige tegenoverzittende Danique. Hello.
1: Hallo, en ik zeg weer hallo tegen alweer tweede uur.
0: Hello tweede uur. En het tweede uur betekent
1: heel veel nieuws, heel veel dingen. Maar het allerbelangrijkste, de kans hebben van de powerplaat van deze week.
0: Zeker weten, die gaan we zo doornemen. Maar eerst natuurlijk de powerplaat van deze week. Namelijk deze. Hoe heet die ook alweer?
1: That's my bitch.
0: Ja, of bitch, dat weten we nou nog steeds niet zo goed.
1: Nee,
0: inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik probeer heel erg mijn best te doen om hem nu in te starten. Maar er is iets met dat paneel. Ik heb het idee dat die knop... Ja, daar is hij. De powerplaat van deze week. Hoor,

0: Vrouw met het paardenhoofd hoor je hier op Girl Power Radio bij Vallen en Opstaan. Namelijk de leukste morgenshow met Hugo aan deze kant en Danique aan de andere kant.
1: Hey. Yay!
0: Lekker, lekker. Hey, en als je de powerplaat van deze week hoort, dan gaan we de kanshebbers van volgende week horen. En ik vind het spannend!
1: Ja, en weet je wat mij opvalt?
0: Nou?
1: Aan de ene kant, ik ken ze allemaal niet, maar het zijn dus wel allemaal namen die wel eens eerder voorbij zijn gekomen. Dus ik ken ze ook weer soort van wel.
0: Nou, dat
1: snap
0: vind ik.
1: Je?
0: Ja, ik snap heel goed wat jij bedoelt, want ik zat ook al naar het lijstje te kijken. En het leukste is van maandagochtend de ochtendshow, is dat wij ze ook nog niet gehoord hebben. Dus dat vind ik oprecht het allerleukst. Welke bekende namen heb je voorbij zien komen?
1: Sowieso. Moet even kijken. Tof Lo.
0: Oh, leuk.
1: Met als Stroma. Ja, die ken ik sowieso wel.
0: Ja.
1: En volgens mij is Hugel.
0: Hugo, ja.
1: Hugo ook al een keer eerder voorbij gekomen, dacht ik.
0: Klopt, zeker. Zeker, zeker. Ja, we hebben inderdaad echt super vette platen, denk ik. Want wij kennen ze gewoon nog niet.
1: En het zijn deze week alleen maar samenwerkingen.
0: Ja.
1: En weet je wat ik nou hoop, Hugo?
0: Nou?
1: Dat dit de derde week op rij is dat er een vrouwelijke winnaar is van de powerplaat.
0: Oeh.
1: Dat zou dan week 3 zijn.
0: Oeh, wat tof, Lo, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar ja, weet je wat het probleem een beetje is? Dat wij het niet mogen bepalen.
1: Nee. En als het niet goed is, dan houdt het op.
0: Nee, dat klopt. Dus ja, we gaan ze gewoon bij langs. We gaan eens even kijken hoe het allemaal in de vork in de steel zit. Gaan we dan beginnen met deze vrouw? Of gaan we hem later doen?
1: Ik denk dat we wel kunnen beginnen met haar.
0: Oké, dan gaan we beginnen met een samenwerking van Stromae en Tove Lo. Jij vertelde vorige week al, Daantje, dat er deze track eraan zat te komen.
1: Ja, het was de week ervoor toen... Want Tove Lo is een Zweedse popster. En we hebben dus een eerder een kanshebber van de powerplaat gehad. Ik zou eigenlijk niet meer weten welke. Maar op hetzelfde album wat dus nu uit is gekomen, toen nog niet, staat dus een samenwerking met Stromae. En dat verbaasde mij dus heel erg, omdat zij Zweeds is en hij Belgisch. Belgisch-Frans.
0: Ja.
1: Dus dat verbaasde me heel erg, omdat voor mijn gevoel Stromae helemaal niet in dat soort landen heel bekend is. Want hij zingt Franstalig.
0: Ja, maar Stromae is natuurlijk wereldberoemd. Hij is enorm bekend overal ter wereld.
1: Ja.
0: Hij maakt namelijk fantastische muziek en is heel erg verbindend ook in zijn muziek.
1: En dat vergeet ik soms.
0: Ja, dat snap ik heel goed, want het zijn gewoon onze zuidenburen.
1: Ja.
0: Het zijn gewoon onze zuidenburen. Ja. Dus wij zijn eigenlijk ook een beetje extra trots op deze samenwerking. Nou, wat daaruit is gekomen, die samenwerking tussen een Zweedse en een Belgische zanger, die hoor je hier. Het heet De Fleur X Stromae.

0: Bloemen, bloemen, bloemen. Altijd bloemen natuurlijk. Dat is deze track, De Fleurs, met Toflo en Stromae. Kans hebben op Powerplaat van volgende week. En jij zei een beetje begrafenisachtig.
1: Ja, ik denk dat dit live dus echt heel vet is. Ja. Maar als ik het er zo mijn oortjes bijvoorbeeld onderweg zou aan hebben, vind ik het een beetje droevig. En dan niet van, oh, huilen droevig, maar meer alsof er iets heel zwaars is gebeurd.
0: Een beetje melancholisch.
1: Ja, ja, want die vindt zwaar altijd. Dan denk je gelijk, oh, je moet huilen, maar gewoon meer een zware gebeurtenis is gebeurd en dan dit aanzet. Dan is het wel een heel krachtig nummer, denk ik.
0: Ja, nou heeft Stromae natuurlijk ook best wel een heftig leven gehad met zijn ziekte en eruit gevallen. Dus op zich, ik kan me die zwaarte wel voorstellen. Ik moet zeggen, ik vind het heel lekker en ik denk dat dit typisch zo'n track is die je dan een paar keer moet horen en dan uiteindelijk dat je gaat waarderen wat er gaat. Dus ja. we hebben het...
1: Maar ik denk live zou dit denk ik... Ik denk dat live dit echt wel een kippenvelnummer is.
0: Dat denk ik ook. En ik moet zeggen, ik vond het stiekem nu al een heel klein beetje een kippenvelnummer. Ja? Maar ben jij het met mij eens of ben je het meer met Danique eens? Kijk, jij bepaalt uiteindelijk. Ja. Jij mag lekker gaan stemmen op de website www.girlpowerradio.nl. Je kan ook via de app inderdaad lekker stemmen.
1: Woensdag kan je vanaf een uur of 10 ongeveer via de Instagram stories of de Facebook stories ook nog een keer stemmen.
0: Nou, en dan uiteindelijk maken wij dan vrijdag bekend.
1: Ja.
0: Welke track de winnaar is.
1: Maar je kan wel maar tot donderdag 6 uur stemmen.
0: Ja,
1: dat wel.
0: Omdat we het natuurlijk vrijdag bekend moeten maken. En we moeten al die stemmen tellen en nog een keertje tellen. En langs de notaris halen om ervoor te zorgen dat het allemaal eerlijk gaat. Want we willen natuurlijk dat jij bepaalt wat wij draaien. Maar wie wel vaker naar deze zender luistert, weet dat we altijd 3 kanshebbers voor een powerplaats. Ja. En we hebben er nog maar eentje gehad. Daan. Aan jou weer de schone taak om eentje uit te kiezen. We hebben de keuze tussen Body Drop van Hugo, Big Sean en Scott Storch. Of we gaan luisteren naar Push It, Disco Lines, Majestic, Mason en Princess Superstar.
1: Nou, ik denk dus dat Push It best wel een energiek nummer is. Dus ik denk dat ik daarmee wil eindigen.
0: Oké. Okay.
1: Meer dat bijvoorbeeld zo onderbouw ik wegens de artiesten.
0: Ja.
1: Dus dan wil ik heel graag nu eerst Body Drop horen.
0: Body Drop van Hugo, Big Sean en Scott Storch. En nogmaals, het is een vrij... Wij hebben het ook nog niet gehoord, maar ik zie dat het een vrij kort nummertje is.
1: Oh.
0: Dus blijf geconcentreerd luisteren. En misschien is dit wel jouw

0: Wauw, nou echt rustig was dit nummertje niet, maar wat een lekkere track als je het mij vraagt. Lekker om mee wakker te worden. Och, man, ik ben fan. Ik ben enorme fan.
1: Mag ik wel één kritiekpuntje geven?
0: Nou, vertel.
1: Ze noemen dit nummer een tech house met hiphop invloed.
0: Nou, dat vind ik toch vrij accuraat.
1: Maar het is geen tech.
0: Geen tech?
1: Het is geen tech, het is gewoon house.
0: Oh, ja, maar die... House is vaak wat lichter van stijl, hè?
1: Nou, dat was dus zo.
0: Ja, tegenwoordig is eigenlijk alles tech house. Ja,
1: weet je wat het is? Ze hebben zoveel namen voor dingen die eigenlijk niet meer zijn.
0: Zoveel. Jij noemt mij altijd oud en bijna 30. Maar jij dit soort dingen gaat zeggen, Daan, dan denk ik, jeetje, ben jij niet al bijna 50 of 60? Met je Nirvana en...
1: Zit ik hier in mijn Metallica shirt.
0: Ik vind niet dat jij mij ooit nog oud mag noemen, hoor.
1: Nee, ik heb gewoon een oude ziel.
0: Ja, dat blijkt maar weer. Vroeger was ook alles beter, hè, Daan?
1: Dat weet ik niet, ik was er niet bij, maar ik geloof het zo. Ik geloof het zo, zonder mobiel.
0: Nou,
1: Anyway, we gaan naar de derde kans hebben.
0: De kans, zo. Ik zal even...
1: Ja, verder gaat het goed,
0: ja, verder gaat het hartstikke goed. Wat fijn, wat fijn.
1: We gaan naar Push It.
0: We gaan naar Push It. Dat
1: weet,
0: is,
1: weet je waar ik dus eerst aan moet denken? Dat nummer... Push It Real Good. Dat is het eerste waar ik aan moet denken bij deze titel.
0: Wil je hem nog eens zingen? Ik herkende hem niet helemaal.
1: Push It Real Good. Oh, van wie is dat nou?
0: Dat is van Push It.
1: Ja,
0: dat is van...
1: Zo.
0: Dat is van... Nou, daar gaan wij even over nadenken.
1: Komen wij nog op terug?
0: En het zou zomaar kunnen dat dat misschien ook wel hierin terugkomt. Maar
1: ja,
0: dat weet ik niet.
1: We
0: gaan het even luisteren. Disco Lines, Majestic, Mason en Princess Superstar. Die overigens een comeback heeft gemaakt, Princess Superstar.
1: Ja, en Mason is een Nederlandse DJ, hè?
0: Kijk. Nou, dus Nederlandse invloeden en Princess Superstar die een comeback maakt. Ik ben heel erg benieuwd hoe het klinkt.

0: Ja, dat kun je natuurlijk ook doen. Gewoon jezelf samplen. Dat is toch ideaal? Echt super
1: grappig.
0: Ik had
1: gewoon gelijk. En het erge is, het is dus gewoon...
0: Van hunzelf.
1: Ja, van hunzelf.
0: Ik dacht, misschien bedoel jij nog Push It van Salt and Pepper, maar die bedoelde je niet. Nee, jij bedoelde inderdaad gewoon hun eigen track. Namelijk Perfect. Ja. Van Magic en Princess Superstar onder andere. Nou, een paar jaar later breng je die gewoon opnieuw uit, maar dan in een heel nieuw jasje.
1: Ja, en ik ben heel erg benieuwd wat jij, de luisteraar, zou willen horen als powerplaat van volgende week. Dus ga lekker stemmen via de website willpowerradio.nl of via de app, willpowerradio app. Gratis te downloaden, allebei. We hebben niks qua games nodig. En je kan woensdag ook nog lekker via de social stemmen. Dus genoeg plekken om te doen. Dus je kan het ook echt niet vergeten, jongens.
0: Nee, sterker nog, jij bepaalt gewoon wat wij gaan draaien. En dat is dus het mooie aan deze powerplaten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, want het zijn wel weer drie verschillende...
0: Ja, ik vind ze lekker. Ik ben er helemaal blij mee. En ik ben heel benieuwd ook wat er gaat gebeuren. Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit welke er deze keer gaat winnen. Ik vind ze allemaal wel prima.
1: Ja. Ja. Het ligt denk ik ook wel een beetje aan je mood.
0: Aan je mood, ja. Je moet sowieso stemmen, dus dat scheelt. Doe dat ook vooral fluitend.
1: Ja.
0: Fluitend stemmen. Dat is het een fluitje van een cent. Het kost bijna geen tijd. En misschien kun je wel la la la la la la la la la neurien.
1: En het kost ook geen cent.
0: Het kost ook geen cent. Jeetje, we gaan wel echt heel slecht.
1: Dan zijn wij goed bezig.
0: Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Ik denk het wel, hè.

0: Je luistert naar Vallen en Opstaan. De soundtrack of your morning. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knoopend Empel 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. Ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Maandenbroek 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pink, God is a DJ. Nou, en Pink zelf is een legend, als je het mij vraagt. Je hoort daar hier bij, nu moet ik het wel goed zeggen, bij
1: Vallen en opstaan
0: op Girl Power Radio. Ja, ik moet nog steeds wakker worden. We gaan heel even naar het muzieknieuws, ja. Want dat doen we ook iedere dag eigenlijk. Wat is er gebeurd in de wereld van de muziek?
1: Ja, en ik heb iets te vertellen. Want toen ik wakker werd, is dit het eerste toen ik mijn telefoon opende wat ik zag. Oliver Tree. Ik denk dat heel veel mensen hem ook niet kennen. Want het is voornamelijk onder de jongere generatie dat hij heel erg leeft. Dit is een singer-songwriter. Was een singer-songwriter van 32 jaar.
0: Oh nee.
1: Die rond corona heel erg groots werd. En op dit moment bezig is, was.
0: Oh nee.
1: Met zijn eerste wereldtournee. En dus ook naar Nederland zou komen. Maar hij is overleden.
0: Oh nee.
1: Er is een botsing geweest tussen twee helikopters. Boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Waarbij hij en nog vijf anderen. Eigenlijk ter plekke gelijk zijn overleden.
0: Oh, ja, ik zie het hier. Er is een helikopter inderdaad op een parkeerplaats neergekomen.
1: Er zijn er twee.
0: Die zijn allebei tegen elkaar aangebotst inderdaad.
1: En er zijn dus gewoon op 5 minuten voordat hij het vliegtuig crasht, heeft hij zelf ook nog beelden geüpload.
0: Oh.
1: En het mooie hiervan soort van is wel nog geen maand geleden hij een interview gehouden.
0: Ja.
1: Waarin hij vertelde dat hij een tijdje terug vast heeft laten liggen dat mocht hij te komen overlijden, dat al zijn geld naar jonge artiesten gaat.
0: Wow.
1: Dat heeft hij dus ook soort van net op tijd dus gedaan. Waardoor al zijn geld naar beginnende jonge artiesten gaan om te helpen. Ja, het is echt bizar. Want het was zijn eerste wereldtournee.
0: Ja.
1: En hij zou later dit jaar nog hier in Nederland staan.
0: En hij is ook niet oud geworden. 32 jaar. Hij zou eind deze maand zou die 33 worden. Over de 2 weken ongeveer. Oliver, het is, we gaan zo meteen even een plaatje van hem draaien. Ja. Maar wat een klote nieuws, zeg.
1: Ja, en het erge is dus nog door de zware brandwonden die hier zijn bijgekomen. Zij kunnen dus nog steeds niet alle slachtoffers geïdentificeerd worden.
0: Maar Oliver Tree was dusdanig. Want ze wisten ook, hij zat in dat vliegtuig.
1: Ja,
0: precies.
1: Maar er waren dus bijrijders, bijvliegers, hoe noem je dat?
0: Ja, hoe noem je dat?
1: En daar zijn ze ook nog mee bezig.
0: Hè? Nou.
1: Maar ik heb ook wat leuker nieuws.
0: Vertel.
1: Want Muse gaat op tour door Europa. Want 26 juni verschijnt hun 10e studioalbum alweer. The Wow Signal. En er zijn al 3 nummers van uit. En 29 en 30 november hebben ze hier 2 shows in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: En verder gaan ze heel Europa door.
0: Wat vet, wat vet. En zijn er nog kaarten voor het Ziggo Dome toevallig?
1: Ze zijn nog niet in verkoop.
0: Dat
1: is deze week, volgende week.
0: Dat gaan we zo even uitzoeken. Dus als jij Muse wil kijken, dan zou ik er snel bij zijn.
1: Ja, en ze gaan hard, geloof me.
0: Ja, ik wilde dus kaarten bestellen voor Nothing But Thieves volgend jaar. Maar ik was te laat. Dus ik heb geen kaarten.
1: Oh.
0: Ja, ik baal me. Dus laat je dat niet overkomen bij Muse. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Ik zal heel even kijken wanneer die kaartverkoop van start gaat.
1: 19 juni om 10 uur, dus dat is ook...
0: S'avonds of ochtends?
1: 10 uur ochtends.
0: 10 uur ochtends, maar 29 juni. Dat is heel toevallig op de dag dat Oliver Tree jarig zou zijn.
1: Helaas. Je kan nog heel snel pre-sale via Mojo aanvragen door je in te schrijven via een nieuwsbrief. En dan kan je om donderdag de 18e kan je al om 10 uur kaartjes kopen.
0: Kijk, nou...
1: Tip van Flip, altijd doen.
0: Altijd doen, altijd pre-salen.
1: Ja.
0: Dan heb ik ook nog soort van muzieknieuws. Het duurt nog 2 maanden. En dan gaat Lowlands weer van start op 21, 22 en 23. Wel ook daarna nog trouwens. Maar in Biddinghuizen.
1: Ja.
0: En het leuke is, als je daar dan staat, dan is daar zo'n overkapping. Die heet... Ja, dat is een soort vierpotige overkapping. Die... heel erg bekend is als je... Ja, ik weet even niet zo goed hoe ik dit moet beschrijven. Het zijn gewoon zo'n 4 poten. Het is een vrij open tent. Alleen het is alleen zo'n dakje.
1: Is dat niet een windscherm?
0: Nee, het is een dakje.
1: Geen idee.
0: Tegen de regen. En die heeft bij het Witte Huis gestaan in de tuin gisteravond. Vannacht Nederlandse tijd eigenlijk. Er was namelijk... Trump was jarig. Die had namelijk UFC fights in zijn achtertuin van het Witte Huis. En daar stond om de boxers te beschermen... stond er een gigantische tent. En die tent die is eigenlijk... eigenlijk gewoon van Lowlands. Is gemaakt in België, werd gebruikt in Lowlands. Is even naar Amerika gevlogen, maar komt gelukkig weer terug. Dus als jij dan van zomer op Lowlands staat en je staat onder die vierpotige tent met alleen dat dakje. Het is dus geen tent, want er zitten geen zijkanten in.
1: Nee.
0: Het is alleen een dakje, overkapping heet dat. Dan heeft hij dus in het Witte Huis gestaan. Ik weet niet of je er dan blij mee moet zijn, maar in principe weet je dat dus nu? Dat is altijd wel heel leuk. Nou, speciaal terwijl de deurbel gaat en Daantje even iemand gaat binnenlaten, gaan wij even luisteren naar Oliver Tree. De arme man van 32 is bij een helikoptercrash om het leven gekomen. Maar zijn excentrieke muziekstijl en zijn fantastische lichaming moeten we eigenlijk nog één keertje vieren. En hij heeft zo'n prachtig nummer. Dat gaat eigenlijk over dat het leven gewoon doorgaat. Ook als het eventjes wat zwaarder is of als je het even moeilijker hebt. Het is een iconisch nummer. Waarschijnlijk ken je het van hem als je Oliver Tree kent. Het heet Life Goes On. En speciaal voor de helaas veel te jong overleden Oliver Tree. Hier op Girl Power Radio.

0: Lekker wakker worden met Lick It. Hier bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Rula en 20 Fingers hoorde je. Oh, dit was, wow. Ik bedoelde deze, ja. Natuurlijk.
1: Ja, dan gaan we naar iets heel leuks. We gaan namelijk naar hetzelfde woord, maar een ander nummer. Normaal, we zoeken dan een nummer met een bepaald woord in, wat ik opzoek, mm-hmm. Nee, bedenk. En normaal maak ik het altijd Rea heel moeilijk. Dat ik denk, ik ga een woord zoeken waar je niks bij kan vinden. Maar nu dacht ik vanochtend, ik liep buiten en het was aan het regenen. Toen dacht ik, weet je wat, we gaan naar Rain.
0: Ik dacht eigenlijk dat jij zou zeggen, maar nu vandaag, omdat Hugo even de honneurs waarneemt, dacht ik, nou weet je wat, ik maak het hem wat makkelijker. Maar nee, dat was dus niet de situatie.
1: Dat zou niet zelfs. Nee. En we hebben hele verschillende nummers.
0: Ja.
1: Maar er zit maar 2,5 maand tussen dat ze zijn uitgebracht.
0: Dat wist ik dan weer niet. Nou,
1: ik begin met Rain On Me van Lady Gaga en Ariana Grande. Want dit nummer is alweer op 22 mei 2020 uitgebracht. Het verscheen op het toen tweede officiële single van Lady Gaga's album. Moeilijk woord. Hoewel de beat direct je naar de dansvloer brengt, is de tekst zwaar, best wel zwaar. De regen staat namelijk symbool voor alle ellende en alcoholisme, waar Lady Gaga open over is geweest, en de diepe trauma waarbij beide zangeressen mee dealen. Want Ariana Grande zat hier ook nog met haar optreden die toen, volgens mij was dat Manchester is geweest, toen een aanslag is geweest.
0: Oh, wauw. Dus eigenlijk is het een soort heel zwaar nummer.
1: Ja.
0: Jeetje, en echt regenachtig. Beetje de trieste van de regen.
1: Ja.
0: Wauw. Nou, dit nummer wat ik heb meegenomen met Rain, dat is totaal iets anders. Dat gaat namelijk over het regenen van geld, het regenen van roem, het regenen van ijskoude change en juwelen en ja, gewoon gigantische villa's en dure auto's. Ik heb het over Rain van H en A.G. Tracy. Dit nummer is een wat meer hiphop-achtige vibe. Keihard gaan, stoere mannen, dikke auto's, daar komt het eigenlijk op neer. Er is een videoclip bij, die is opgenomen in het regenachtige Engeland. En dat is wel grappig, want H, degene die deze track heeft uitgebracht, een van de twee artiesten, is ook wel een beetje een geldwolf. Kort geleden verstopte hij namelijk ergens een bel in Engeland waar hij €5.000 in had gestopt. Hij had op Instagram had hij gezet, hey lieve mensen, wie dit vindt is £5.000 rijker. Ik zei euro, maar het is natuurlijk pond, want we hebben het over Engeland. Het werd één grote chaos. Het werd één grote chaos daar in Manchester. En uiteindelijk werd de bel gevonden in een restaurant. En waren er heel veel mensen heel erg verdrietig dat ze die £5.000 niet hadden gevonden. Gelukkig was er één iemand, die werd er wel heel blij mee. En die is £5.000 rijker. Dus, we hebben een track over geld regenen. En we hebben over de hele vibe die geld met zich meebrengt. En omdat ik denk dat we lekker positief gaan eindigen vandaag, beginnen we met een nummer die jij hebt meegenomen, Daantje. Rain On Me. Van Lady Gaga, Ariana Grande en de Purple Disco Machine.

voor de allerlekkerste muziek en met de allerleukste nieuwtjes. Nu eerst Lily Allen, LDN, hier bij Vallen en Opstaan, Girl Power Radio, door jou.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En direct na de aankondiging van het akkoord daalden de olieprijzen al flink. Oranje is met het WK voetbal begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Tot op het laatste moment stond Oranje er het beste voor, maar na een wissel van Koeman maakten de Japanners in de allerlaatste minuut alsnog gelijk. In de andere wedstrijden won Ivoorkust met 1-0 van Ecuador. En in de pool van Nederland boekte Zweden een ruime overwinning door Tunesië met 5-1 te verslaan. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze was vooral bekend door haar iconische rol als de bemoeizieke buurvrouw Neutenboom in de Flodderreeks. Oosthoek kroop voor het eerst in de huid van het personage voor de originele film Flodder in 1986. Daarna keerde ze terug in de vervolgfilms Flodder in Amerika en Flodder 3. Ook was ze te zien in de populaire tv-serie. Letty Oosthoek is 88 jaar geworden. En vanaf vandaag kan je voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkopere treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het Flexdal vrij abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Lekker meezingen met Robbie Williams. Candy hoorde je. Lekker, doe mij ook maar even een snoepje anders. En het is tijd voor een guilty pleasure. Een lekkere track waarvan, ja, eigenlijk de DJ in dit geval ben ik dat. Van zoiets heeft van, ja, het is een lekker nummer, maar is er niet altijd even trots op. Maar in dit geval vraag ik me af of dat wel klopt, want het is eigenlijk gewoon ook een heel lekker nummer, vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het over Nielsson en die heeft in 2018 een track uitgebracht en die heet IJskoud. Ja, en ik elke keer als ik dat hoor, oh man, ik schreeuw uit volle borst mee. Ik vind het echt eigenlijk stiekem een fantastische plaat die echt zo goed in elkaar zit, omdat hij zingt over IJskoud. Het klinkt ook IJskoud. Terwijl, het is geen kille track. Nou, dit is een hele cryptische omschrijving voor deze muziek. Het gaat natuurlijk over liefdesverdriet. Ja, en ik zing het altijd uit volle borst mee. Hij ging voor de videoclip inderdaad naar IJsland toe. En hij, in een interview zei hij, oh, het was zo koud daar. En toen dacht ik, ja, dat snap ik. Want het is natuurlijk een ijskoude track. En je wil natuurlijk allemaal ijskoud maken. En ja, dat gaan we vandaag voor je draaien. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Raantje?
1: Nee, het is jouw guilty pleasure.
0: Het is mijn guilty pleasure, ja. Maar en wat vind jij ervan?
1: IJskoud.
0: Nou, dat is duidelijk.

0: staan. Ik hoor mezelf eventjes niet.
1: Hallo?
2: Hallo? Ja, oh, ik probeerde te praten. Ik deed mijn microfoon aan, maar ik hoorde helemaal niks. Dat was gek. Gelukkig was jij daar, Danique.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ontzettend fijn. Je luistert inderdaad nog steeds naar Vallen en Opstaan hier op Girl Power Radio. En we gaan eens even kijken naar dat sportnieuws. En omdat wij zo druk bezig waren met dat sportnieuws uitzoeken, want er is enorm veel gebeurd, ben ik helemaal vergeten dat bedje erin te zetten. Wat erg, maar we kunnen altijd deze er nog even bij doen. Eens even zien. Zo. We gaan naar het sportnieuws. Hallo, dit is leuk. Met Hugo en Danique. Want Deborah is samen met Rea nog helemaal aan het afteren. Na een geweldig festivalweekend waar genoeg op te zien is op de socials van Avonturen. Dus ze hebben gevraagd, willen jullie alsjeblieft even dat sportnieuws van vandaag doen? Zeker willen wij dat. Wij zijn de broers niet. Dus dat gaan we nu gewoon maar eventjes doen. En we beginnen natuurlijk met het WK. Want ja, je kan het niet gemist hebben. Het Nederlands elftal speelde 2-2 tegen Japan. Omdat in de 89ste minuut Japan de gelijkmaker maakte. En dat is een domper voor sommigen. Want ja, we hadden toch wel iets meer van onze oranje leeuwen verwacht. We zouden eigenlijk, als de mensen die dan teleurgesteld zijn, een voorbeeld moeten nemen aan al die supporters van Curaçao. Want, wat is daar nou aan de hand? Zij hebben 7-1 verloren van de Duitsers, maar bleven trots supporten. En op het Caribisch eiland was het één groot blauw feest na de wedstrijd. En toen Nederland moest spelen, een uurtje later, ja, toen werden gewoon de blauwe shirts verwisseld met die van oranje. Ja, dat noem ik nog eens sportief.
1: Ja, maar dat komt ook doordat het natuurlijk hun eerste keer is dat ze meedoen aan het WK. En het is ook de eerste doelpunt die ooit überhaupt door Curaçao is gemaakt op het WK.
2: Ja, dat is toch fantastisch. En ik hou er gewoon zo van dat als je gewoon met 7-1 verliest, je nog steeds zo positief kunt blijven.
1: Ja. Nou, mountainbikester Puk Pietersen is zondag tweede geworden bij de wereldbeker in Oostenrijkse Leogang?
2: Ja, hoe spreek je dit nou weer uit, hè? Dat is altijd de vraag.
1: Het was voor de 24-jarige Nederlandse de tweede wereldbeker die ze haalde dit seizoen.
2: Het klopt. Tweede, ze moest een kleine minuut wel toegeven op de Zweedse Jenny Zweedse. Die is regerend wereldkampioen en die kwam dus als eerste over de streep. Voor Pietersen maakte dat niet zoveel uit, want ze heeft er gewoon enorm van genoten. Ze vond het echt een super vette wedstrijd en was door dat gladde parcours, door de regen, vooral bezig met de minste foutjes maken. Ja, en dat is haar dus uiteindelijk best goed gelukt. Ze kreeg een zilveren plak en was daar enorm blij mee.
1: Ja, en Lieke Wevers heeft vrijdag bevestigd dat ze stopt met turnen. Ze kwam 3 keer in actie op de Olympische Spelen. Ze werd Europees kampioen op de balk. En ze heeft ze ook 3 keer brons en 1 keer goud behaald. Ze blijft wel bezig met turnen, want ze verhuist naar Spanje. En gaat daar mee in de turnbond RFEG.
2: In dienst treden, ja. Dat klopt, want ze gaat jonge vrouwen turnsters helpen met hun carrière. En haar zus, trouwens, Zanne Wevers, die werkt momenteel aan een comeback en richt zich op het WK in eigen land. Dat is in oktober in Rotterdam. En ook Zanne werd ooit kampioen op de Olympische Spelen en dat was in 2014. Nou, dat is toch best wel leuk. Ja. Hebben we weer even het sportnieuws erbij. Hebben we hierbij gepraat over wat er gebeurd is in de wereld van het bewegen. Ja, de wereld van de spieren. En de wereld van, ja, gewoon lekker sporten. Wat is jouw favoriet sport eigenlijk, Daan?
1: Ik hou niet van sporten.
2: Lekker. Jij sport kijken, doe je dat wel?
1: Nee.
2: Ook niet? Nee. Nou, dan vind ik dat je het best hebt goed gedaan, dit. Je kwam wel overtuigd over.
1: Ja.

0: That's the way love goes.
1: Ik geloof dat liefde zo gaat als ik Janet Jackson mag geloven. That's the way love goes. Janet Jackson hier. Hey, zo meteen hebben we nog allemaal hele vette dingen die we gaan doen. Een half uur lang. Tot 10 uur zijn we bij jou hier met vallen en opstaan. Wist jij bijvoorbeeld dat mannen eenden helemaal niet kwaken? Ja, dat is een beetje een raar verhaal. Maar we gaan je zo vertellen hoe dat precies zit. Eerst maar eens even kijken hoe het op de weg is.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

0: Anouk, over de ex, Dominique, hier bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. En ja, het is weer eens even tijd.
1: We gaan weer door naar de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes waar je helemaal niks aan hebt, maar wel met de blitz mee kan zijn bij het koffiezetapparaat.
0: Ja, dat is ontzettend leuk. En ja, als je vaker naar deze zender luistert, dan weet je dat wij ontzettend van dieren houden. Echt enorm veel van dieren houden. Ja. Dat is echt niet normaal. Rea weet er enorm veel van af. Er lopen hier altijd hondjes over de redactie. En ik weet dat Lonneke, die heeft zelfs nog als dierenarts gestudeerd om dierenarts te worden. En ja, ook ik ben een grote dierenfreak. En jij eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat ik wel de grootste dierenfreak ben.
0: Dat denk ik eigenlijk ook wel een beetje. Dus vandaar ook weer drie feitjes over dieren.
1: Ja.
0: Wat heb je meegenomen, Daantje?
1: Nou, wist jij dat pasgeboren reuzenpanda's kleiner zijn dan een muis?
0: Nee, joh.
1: Ja, ze wegen nog amper 100 gram.
0: Nee, joh.
1: Ja, dus dat is echt... Want een ja, dat is echt zo, hè?
0: Ja, want reuzenpanda's, die heten ook natuurlijk reuzenpanda's. En die wegen gewoon tussen de 70 en de 125 kilo normaal gesproken. Ja. Dus zo'n babytje, 100 gram. Dat is gewoon, zeg maar, een reuzenpanda is ongeveer het gewicht van een mens.
1: Ja.
0: Maar een baby reuzenpanda is ongeveer het gewicht van nog geen eens een pak suiker. Ja, dat is dus werkelijk waar.
1: Ik denk dat je dus ook bij reuzenpanda's niet ziet dat ze zwanger zijn aan hun buik. Omdat het dus zulke mini-baby'tjes zijn.
0: Mini-reuzenpandas.
1: Volgens mij krijgen ze er vaak gemiddeld tussen de 1 en 4 per zwangerschap.
0: 400 gram in je buik, ja, huppa. Dat is nog niet eens. Vier kleine mini-panda's zijn nog niet eens één mensenbaby.
1: Ja, een pak suiker überhaupt.
0: Ja, nog niet eens. Inderdaad, ja. Dat is, ja, wauw.
1: Dat is echt bizar.
0: Dat is bizar, ja.
1: Maar, ik ga naar nog eentje, heb ik er.
0: Oké, okay, ja, weer een dier.
1: Dit is een wel wat meer algemenere, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Want wist je dat de staart van een alligator zo krachtig is dat hij er recht mee omhoog kan springen uit het water? Dus als in hoe wij als potlood soms het zwembad inspringen, kan hij het zwembad uitspringen.
0: Dat is fantastisch, maar ook een beetje doodeng. Je moet je voorstellen, sta je langs zo'n vijver ergens in de Amazone, ergens in Ecuador, bla bla bla bla. Gezellig sta je daar, komt er zo'n alligator recht uit, zo wii,
1: ja, maar
0: het water
1: ik vraag
0: uit.
1: Me dus af, waarom kunnen ze recht omhoog springen? Want vaak zijn hun prooien een beetje schuim. Dat heb ik ook bedoeld. Dus er is nou nooit iets, want ze eten ook geen vogels.
0: Nee? Eten alligators geen vogels?
1: Dus volgens mij alleen als er echt nood is, als in, ze hebben geen eten meer, maar voor de originele niet. En bijvoorbeeld, ja, wat voor dier moeten ze nou pakken dat ze recht omhoog moeten? Want ja, er gaat geen dier over hun heen, omdat ze zien dat hij daar zit.
0: En stel nou dat er een aapje in zo'n boom zit boven het water.
1: Nee,
0: die zit daar
1: ze eten
0: te chillen.
1: Ook geen aapjes.
0: Wat kunnen ze dan? Eten ze misschien...
1: Allemaal, ja, hoe zeg je dat, van die hertjes en weet je, dat soort rendieren.
0: Gebakken lucht?
1: Ja,
0: dat zou kunnen, dat ze daar naartoe happen. Oké, okay, alligators recht omhoog. Ja, dat is ook wel interessant. Ik wil dat een keer zien.
1: Nou, dat kan.
0: Waar?
1: Vast wel, gewoon googlen.
0: Googlen, ja. Ik ga dat gelijk even googlen. Doe jij anders even weetje drie.
1: Ja, want wist je dat een eend niet alleen kwakt? Want een mannetjeseend maken namelijk ook zacht sissend geluid. Alleen de vrouwtjes kwaken heel hard. Dus mannetjes kunnen het wel, maar doen het bijna niet.
0: Oh, dat kwank, kwank, kwank, kwank, kwank, kwank, kwank, kwank, kwank. Dat is dus eigenlijk gewoon een... Dat is eigenlijk altijd een vrouwtje.
1: Ja, 9 van de 10 keer wel. Het kan zijn dat een keer een mannetje het doet, maar normaal gesproken eigenlijk inderdaad alleen een vrouw. Maar ja, de mannen maken dus een sissend zacht geluid.
0: Hè, wat lijp. Dat wist ik inderdaad ook
1: niet. Ik denk
0: niet
1: dat het mee te maken heeft dat, dat vrouwen dan kunnen zeggen, ik ben hier, ik ben vruchtbaar.
0: Ja. Ik denk dat mannetjes eenden daar eigenlijk vrij weinig aandacht voor hebben. Want die verkrachten de vrouwen eenden waar ze bij zitten. Nee, dat is serieus waar. Eenden zijn, daarom mag je eigenlijk eenden ook niet voeren. Omdat dan ze zich dan gaan... Normaal gesproken zijn ze altijd bezig met het zoeken naar eten. Daar vullen ze hun dag mee. Als jij ze gaat voeren, gaan ze zich vervelen. En dan gaan ze, nou ja... Vrouwtjes.
1: Okay.
0: Nou goed, dat is minder leuk. Ik heb trouwens het videootje gevonden van een springende krokodil. Of eigenlijk een springende alligator. Het ziet er heel lijp uit. Hij komt best wel hoog.
1: Ja.
0: Het is ook wel een beetje creepy.
1: Ja, best wel heel
0: eerlijk,
1: erg.
0: Eerlijk is waar. Nou, weet je dat ook weer? Kun jij weer de blitz maken over die dieren? En inderdaad, Becky G en Omega staan voor je klaar met Ara.

0: Capo il Garo.
1: Becky G en Omega Aranka. En wij zijn hier voor jou, hè? Wij zijn hier voor jou. Wat wil jij horen? Hoe wil jij deze maandag beginnen? Laat het even weten via de app. Wil je juist lekker dansen of even rustig wakker worden? Wat wil jij horen? Wij draaien. Jij vraagt. Dat is de afspraak.

0: Je hoorde In Your Head van Illy. Illy, ik weet nooit zo goed hoe je dit uitspreekt. Ailai? Illy? Illy. Ik ga hier nog eventjes over nadenken en dan kom ik bij je terug. Maar de vraag is, wat wil jij horen? Waar word jij vrolijk van? Waar kunnen we jouw dag goed mee maken? Nou, ik heb dat net uitgevraagd en toen kreeg ik een appje van Aniek. En die zegt, niks rustig wakker worden. Ik heb even wat harders nodig. Ik wil graag Nothing But Thieves horen. En toen dacht ik, ja, welke dan? En toen heb ik dat even gevraagd. En toen zei ze, doe maar I Was Just A Kid. En toen dacht ik, ja, dat is zeker iets minder rustig wakker worden. Maar ik dacht, oh, eigenlijk heb ik daar stiekem zelf ook wel weer veel zin in. Zeker omdat ik ook net zei dat ik die tickets helaas niet heb kunnen halen.
1: Is iemand een kaartje over de dieren bij Hugo? Of neem hem mee?
0: Ja, en ik wil er ook wel voor betalen. Echt waar, heel graag zelfs. Ik ga Ticketmaster, of hoe noem je dat, Ticketswap in de gaten houden. Ja. Als je daar nog tips voor hebt, alsjeblieft. Want ik wil ze zo graag zien. En anders, ach, dan ga ik ze gewoon wat vaker draaien in januari hier op deze zender.
1: Gewoon doen.
0: Precies. En heb je nu alvast een voorproefje, speciaal voor Aniek. Niks rustig wakker worden. Lekker even dat hoofd schudden. En ervoor zorgen dat jij jouw week energiek begint. I Was Just A Kid.

speciaal voor Aniek. Ze had namelijk muzikale cafeïne nodig en vroeg Nothing But Thieves aan I Was Just A Kid. Nou Aniek, alsjeblieft, ik hoop dat je wakker bent geworden. We kunnen gaan uitademen. Even rustig aan die maandag beginnen. Als je dit, die cafeïne is ingekikt, dan moet je ook altijd even een beetje uitblazen. Nou, dat kan met Rivers End, Nectar Wood natuurlijk ontzettend goed. Ik help je door die maandag heen hoor.

0: Rivers End, Nectar Wood. Hey, Daantje, dankjewel dat jij die vroege ochtend weer wederom hebt weten te trotseren om samen met mij hier iedereen tot tien uur de maandag hebt door weten te trekken.
1: Ja, maar ik ben hier elke dag, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar dan ik wil je daar graag voor bedanken.
1: Graag gedaan.
0: Morgen zit Rea hier weer gewoon. Ja. Maar dat is morgen. Vandaag hebben we ook nog allemaal heel veel leuke dingen. Namelijk, we gaan...
1: Om 10 uur!
0: Over een paar minuten begint GP at Work, inderdaad.
1: De beste playlist om op te werken, te vegeteren op de bank en juist te stofzuigen.
0: Precies, en ik zie dat Domna Summer voorbij gaat komen. Oeh, Blondie komt eraan. Talking Heads. Oeh, Fleetwood Mac. Jeetje, dit is echt de beste playlist om je werk door te komen. En dan vanmiddag hoor je mij weer.
1: Ja, om 4 uur.
0: Dan ga ik achteraan sluiten het fileprogramma. Als jij weer naar huis loopt te tuffen in je auto. Of misschien alles. Dan loopt te vegeteren op de bank en je alles hebt schoongemaakt. Nou ja, en tot die tijd hebben wij gewoon de allerlekkerste muziek. Ik zou zeggen, maak er een ontzettend lekkere dag van. Als je het mij vraagt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mee eens.
0: Nou, mooi.
1: Ik wens je allemaal een hele fijne dag. En tot morgen.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kiev en Charkiv zijn vannacht zeker 9 mensen gedood. Dat melden Oekraïnse autoriteiten. Oekraïne zorgde op zijn beurt ook voor slachtoffers. Bij een droneaanval op de Russische stad Tula ten zuiden van Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 3 anderen gewond, onder wie een kind van 1 jaar. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van NSC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord gesloten om de oorlog te beëindigen en de straat van Hormuz weer te openen. Het akkoord wordt aanstaande vrijdag ondertekend in het Zwitserse Genève. Op dit moment zijn alleen nog de grote lijnen van de overeenkomst bekend. Het lijkt een eerste stap te zijn naar een algemeen vredesakkoord, al moeten nog wel een aantal hete hangijzers uit het vuur worden gehaald. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf heeft hij een deel bekend, maar hij ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van deze dieren is dat een dodelijk avontuur. Dierenwelzijnsorganisatie Bakker Dier is geschrokken over de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij tientallen varkens door de vloer zakten en stierven. Minstens 20.000 ouders zijn door het ministerie van Financiën ten onrechte aangemerkt als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Dat blijkt uit bronnen van het NRC die nauw betrokken waren bij de beoordeling van deze toeslagenouders. Deze groep heeft hierdoor onterecht 30.000 euro of meer aan schadecompensatie van de overheid ontvangen. Het kabinet heeft geen plannen om dit geld terug te vorderen. En vanaf vandaag kan je voor 49 euro per maand onbeperkt buiten de spits reizen. De Tweede Kamer komt met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Het abonnement is vanaf nu te koop bij de NS en het FlexDal vrije abonnement. Het weer tenslotte. De dag begint in een groot deel van het land grijs. Met name in het noorden, midden en oosten kan er wat motregen vallen. In de loop van de middag klaart het op steeds meer plaatsen op, waarbij het oosten als laatste aan de beurt is. De temperatuur ligt tussen 17 graden op de Wadden tot 21 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dit merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €1,95 en voor diesel betaal je nog €2,31. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt, dat is met de duim en de wijsvinger op elkaar, maar een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Hoiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Hij heeft een deel bekend, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de stalvloer en vallen de mestkelder in. Voor een deel van de dieren een dodelijk avontuur. De dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geschrokken van de uitkomsten en slaat hierover alarm. Recent was er nog een incident in Den Bosch waarbij 10 varkens door de vloer zakten. Het weer nog. Vanmiddag klaart het op vanuit het zuiden. Het blijft overal droog, al houdt het noorden en noordoosten last van wolkenvelden. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 graden in het zuiden. De komende dagen wordt het warmer en het wordt broeierig met vanaf vrijdag kans op stevige onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie is begonnen aan het verhoor van Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdams Erasmus Centrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Het geplande akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran zorgt voor een directe daling van de olieprijs met 4%. Vanaf morgen is dat al merkbaar aan de pomp, waar de literprijs met enkele centen kan dalen. Vandaag gelden nog de hoge adviesprijzen van €2,47 voor €95 en €2,31 voor diesel. De FIFA is een onderzoek gestart naar de Australische scheidsrechter Sean Evans. Hij wordt ervan beschuldigd voor de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao een racistisch handgebaar te hebben gemaakt. Op beelden is te zien hoe hij het oké-teken maakt. Dat is met duim en wijsvinger op elkaar. Een gebaar dat de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een white power symbool. Marius Borg Høiby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar ontkende tot het einde dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft zijn volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høyby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse Spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bereikt. Dat meldt de Pakistanse premier Sharif op X. Volgens Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. President Trump heeft direct gereageerd en geeft een volledige toestemming voor de vrije doorvaart in de straat van Hormuz en toestemming voor de onmiddellijke opheffing van de blokkade door de Amerikaanse marine. De coronaverhoren zijn de derde week ingegaan. Deze week zal het gaan over de impact van de pandemie op de zorg. De commissie verhoort vandaag Diederik Gommers over de begintijd van de crisis en de situatie in de ziekenhuizen. Gommers, hoofd IC in het Rotterdamse Erasmuscentrum, was tijdens de coronacrisis de voorzitter van de Vereniging van Intensive Care Artsen en werd door het kabinet in het Outbreak Management Team gevraagd. Marius Borg Høyby, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses, is in Oslo veroordeeld voor 4 jaar voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Hij stond terecht voor een hele lijst aan feiten, waaronder drugsmokkel en in totaal 4 verkrachtingen. Zelf bekende hij een deel, maar hij ontkende dat hij iemand heeft verkracht of mishandeld. Een grote drukte op de site van de Nederlandse spoorwegen. Dat komt doordat men vanaf vandaag voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits kan reizen. De Tweede Kamer kwam eerder met dit goedkope treinabonnement vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. De actie loopt tot 1 september, maar heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke abonnement. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenveld. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke €10 aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je €10 korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzanden. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: achter aansluiten.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van den B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide landen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief in Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. Israël zegt zich niet terug te trekken uit de bezette veiligheidszones in het zuiden van Libanon. Twee van de drie verdachten die zijn gearresteerd na de explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten, dat heeft het OM bekendgemaakt. De derde mag de loop van het onderzoek in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knobbert Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ter hoogte van Noorderloos kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Some Kind of Wonderful, Grand Funk Railroad, moet ik zeggen. En het is zeker Some Kind of Wonderful, want het is maandag 15 juni 2026. En de files beginnen zich te vormen, dus wij maken een
1: feestje in de file met achteraansluiten.
0: En ik zeg wij, want ik doe dat natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zit de altijd vrolijke en roodgekleurde Eza. Hallo.
2: En hele goede middag.
0: Leuk dat jij er ook weer bij bent.
2: Ja, lachen man.
0: Ja, heerlijk zo op die maandag met jou de week aftrappen.
2: Prima.
0: Ik vind dat echt fantastisch. Ja, toch?
2: Ja,
0: we gaan echt ook leuke dingen doen vandaag.
2: Mm-hmm.
0: We hebben leuke informatie. We gaan het straks hebben over hoe je misschien je energierekening wat lager kunt maken.
2: Ik betwijfel of mensen daarin geïnteresseerd zijn.
0: Ik ook. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, blijf vooral luisteren. En verder heerlijke muziek gaan we draaien. Dat komt van alles langs. We gaan het ook nog hebben over die verschrikkelijke kaartverkoop als het gaat om festivals.
2: Oh, ellende jongens.
0: Ja,
2: vreselijk.
0: Dat is en daar weet jij ook van alles van.
2: Hou op, schij uit.
0: Ja.
2: Echt, breek me mijn bek niet open.
0: Nou, dat ga ik wel proberen straks.
2: Jammer.
0: Maar eerst gaan we het even hebben over dat Nederland-ticket bij de NS.
2: Ja.
0: Want het is een groot succes. Voor €49 kun je deze zomer 3 maanden lang onbeperkt reizen. €49 per maand, moet ik dan zeggen.
2: In de daluren.
0: In
2: wel
0: de
2: belangrijk.
0: Dal. Absoluut, absoluut. En het is zeker een groot succes. Want vanochtend lag de site er al uit van de NS. 20.000 tickets zijn er al verkocht. En als je dat dan hoort en je hebt zo'n ticket bemachtigd, dan kun je het natuurlijk wel verwachten dat het enorm druk gaat worden in een overvolle trein van zomer. En dat brengt mij bij de vraag van vandaag. Wat zijn jouw allergrootste ergernissen in het OV?
2: Ja, er zijn er natuurlijk een hele lange lijst.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn ergernis toch wel, ik die deel met andere mensen, namelijk als mensen hardop muziek draaien of hardop aan de telefoon zitten op speaker.
0: Oh, dat is zo bloedirritant.
2: Ja. En daar heb ik dus ook iets tegen.
0: Oké.
2: Want dan ga ik ernaast zitten. En dan zet ik ook mijn telefoon aan. En dan vaak iets van Gojira of Ghost. En dan zitten ze me zo raar aan te kijken. Dan heb ik zoiets, wat? Wat kun je doen dan? Ja, hoi.
0: Ja, nee, dat.
2: En over het algemeen, of ze gaan ergens anders zitten of ze zetten het uit. Dit is toch al een paar keer dat toch wel een goede tactiek was.
0: Het werkt.
2: Ja, zet iets echt heel harde metal aan. Iets wat echt eigenlijk niemand wil horen. We doen ook echt zo, sorry jongens. Maar dan zien ze wat je doet en denken ze, top. En dan,
0: Oh, wat goed. Oh, dat vind ik echt een hilarische oplossing.
2: Zeker.
0: Dat is, maar het is wel dus heel typisch Nederlands, hè? Dat je dus heel stil bent in die trein zonder je telefoon. Ik heb een tijdje door Azië gereisd. En daar, en ook door Zuid-Amerika trouwens. En daar, vooral in Zuid-Amerika overigens, in die bussen, als je dan van A naar B gaat. Ik was dan in Ecuador. En daar had je dan, zat je 8 uur lang in zo'n bus bijvoorbeeld. En iedereen was gewoon zonder oortjes TikToks aan het kijken, Instagram aan het bekijken, hardop aan het telefoneuren. Terwijl er ook nog een film aan stond.
2: Nee.
0: Ja.
2: Ik ben echt al overprikkeld bij het idee alleen al.
0: Ja, ik was ook wel flink overprikkeld na zo'n busreis.
2: Hel.
0: Ja, best wel. Ja, best wel. Maar goed, we zijn gelukkig in Nederland en ook genoeg ergernissen. Ik erger me bijvoorbeeld helemaal de pleuris aan die prullenbakjes die zo keihard zo klang dichtvallen.
2: Oh ja.
0: Hartverzakking.
2: Vreselijk.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Cats.
0: Ja, out of nowhere. Ja, verschrikkelijk. Maar ik ben benieuwd of ik de enige ben. Of misschien heb je wel meer het idee van net als Eza. Van goh, die bellende mensen zijn helemaal vervelend. Ik ben wel benieuwd, wat zijn jouw grootste ergernissen in het OV? Laat het even weten via de app. Dat mag. Je mag gewoon appen naar 06-34-606-464. Je mag ook in de Twitch schuiven. Dan zien we alles ook gelijk binnenkomen. Dan kun je vertellen wat je grootste ergernissen zijn. En dan wil ik het gewoon eigenlijk heel graag van je weten. Spraakberichtje. Vinden we altijd ook hartstikke leuk.
2: Oh, dat is altijd een toppertje.
0: Dat is altijd een toppertje. Doe dat vooral niet als je in de trein zit, want dan ga je misschien anderen irriteren. Maar anders ben ik heel benieuwd. Wat is jouw grootste ergernis? Wat mijn ergernis trouwens naast treinreizen is dat ik vandaag de camera's niet zo heel goed kan bedienen. Dus je ziet het prachtige hoofd van Eza, wat geen ramp is natuurlijk.
2: Nou,
0: maar als je
2: discutabel.
0: Laat ook gelijk weten wat je daarvan vindt als je toch hebt. Nee, maar helaas doen de camera's het. Kan ik niet switchen. Dus je zult het met Eza moeten doen. Maar ik denk dat helemaal goed is. Ja, precies.

0: Millie Vanilli, Girl, You Know It's True, dat Duitse hip-hop duo. En als je er nou meer over wil weten, moet je even aankomende zondag luisteren naar Melk en Wijn. Want jij gaat ze ontzettend uitgebreid behandelen, of niet?
1: Jazeker, want komende zondag hebben we een speciale aflevering van Melk en Wijn, namelijk de 80s editie.
0: Oh.
1: En in september komen Rea en ik weer terug als duo. En dan hebben we een heel mooi nieuw format. Maar voor in de zomer hebben we inderdaad... vorige maand hebben jullie Rea gehoord met de 70s. En deze maand ga ik het doen met de 80s.
0: Nou, fantastisch. Aankomende zondag dus.
1: Zeker.
0: En Melk en Wijn. Maar nu nog even achteraan sluiten tot 6 uur.
1: Ja, vooruit.
0: Ja, hartstikke leuk. En we hadden het over dat Nederland-ticket. Dat 49-euro-ticket wat je dan kunt kopen om onbeperkt te reizen met de trein. En dat bracht ons op de vraag... Goh, wat zijn jouw grootste ergernissen in de trein? En jij had het over hardopbellende mensen.
1: Ja, of gewoon sowieso TikTok dingen luisteren. Zo, nee.
0: Ja, bloedirritant. Klopt, klopt. Ik had het over die prullenbakjes. Die dan zo dichtklappen, zo ineens out of the blue. En ik vroeg jou, wat zijn jouw meeste grootste ergernissen in het openbaar vervoer of in de trein? En we krijgen een aantal appjes binnen. Bijvoorbeeld Irene die zegt, mensen die hun tas op de stoel naast zich zetten, die sporen niet. Nou, dat vond ik leuk.
1: Vind ik wel heftig.
0: Ja, maar ik denk dat sporen ook vooral een woordgrap was. Ja, ik denk dat het wat iets wat... Het staat ook zo tussen aanhalingstekens. Dus ik gok, ja, leuk. Ja, heel leuk. Michelle zegt, de stiltecoupé als die wordt aangezien voor een vergaderruimte. Ja, dat snap ik ook. Youssef die zegt, ik ga niet zo heel vaak met de trein. Maar als ik er ga, dan is er altijd wel iemand die een bak friet vreet. Vreselijk, die geur. Echt irritatie nummer 1.
1: Oh, ik doe dat ook wel eens.
0: Ja, ben jij een frietvreter?
1: Sowieso, je kan me ervoor wakker maken.
0: Ja, dat oké, okay, dat heb ik ook.
1: 100%.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, ik heb altijd honger. En als er een moment is om even wat eten te halen, dan is het wel op het station.
0: Ja, dat is waar. Ik ben het er wel. Ja, ja, zeker. Maar er is natuurlijk een verschil tussen een broodje of een broodje gezond.
1: Ja,
0: maar
1: frietjes zijn gewoon het lekkerst.
0: Ja, daar heb je wel een punt.
1: Zeker, ja, sorry. Ik ga de naam niet noemen van het merk op het station. Maar ja, ik vind die dus echt heel lekker.
0: Vind je die lekker?
1: Heerlijk.
0: Oh joh.
1: Ja. Fantastisch. Nou, beetje van die zoetige mayonaise. Echt. Oh, ja.
0: Nee, geef mij maar gewoon dunne friet. Dunne, zo dun mogelijk. Ja? Het liefst die van de Mac of zo. Nee, niet Mac vind ik niet heel lekker. Maar over het algemeen dunne friet.
1: Ja?
0: Franse frietjes.
1: Okay.
0: En dan met Zaanse mayo.
1: Oké. Okay. Nou ja, Zaanse, dat is, wordt geaccepteerd. Nee, voor mij is het gewoon de normale, zeg maar de 10 mm frietjes.
0: Ja.
1: Met inderdaad een Calvé mayootje.
0: Ik wist eigenlijk niet dat er maten waren gegeven aan frietjes.
1: Zeker wel, tuurlijk.
0: Je hebt de 10 mm dus?
1: Ja, je hebt 9, 10 en 11 is een beetje de gang.
0: Oké. Okay.
1: En dan alles daarboven, dat worden dan echt die Belgische patatekes. En daaronder de 4, 5 en 6, dat zijn die Franse frietjes.
0: Heerlijk, doe mij maar 4, 5 of 6.
1: Ja, inderdaad. Ja. Nee, doe mij maar een 10 en een half. Maar dan ook exact 10 en een half, hè?
0: Denk en is dat dan de doorsnee of de lengte?
1: Dat zou jij wel willen weten, hè?
0: Ja, dat... Goed. Goed, ik denk dat... Nee, het is goed zo. Je hebt me genoeg verteld. irritaties dus in de trein. En toen dacht ik, goh, irritaties in de trein. Ja, er is één trein waar ik minder irritaties over heb. Heel weinig irritaties over heb, omdat ze zo lekker klinken. Dat is deze.
1: Ah.
0: Drops of Jupiter. Van
1: Train.
0: Van Train natuurlijk.
1: Ja,
0: leuk, heel leuk. Hier bij Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Midnight Sun van Zara Larsson hoor je hier bij achteraansluiten op Girl Power Radio. En ja, je kan het bijna niet gemist hebben, maar mocht dat wel zo zijn, het WK is begonnen.
1: Wat?
0: Ja, serieus.
1: Oh.
0: Ja, dus, ja. Dus we dachten, laten we het daar even over hebben.
1: Weet je wel, in tegenstelling tot een heleboel andere mensen, WK.
0: WK.
1: We gaan het doen.
0: We gaan het gewoon eventjes, we gaan het er gewoon heel kort even over hebben. Klein blokje.
1: Mand,
0: inderdaad. Heel snel. Want Oranjemars is natuurlijk bezig. Helemaal wereldbekend.
1: Super vet.
0: Allemaal Amerikanen die erbij aansluiten. Mexicanen. Iedereen sluit erbij aan, want iedereen wil erbij horen.
1: Ja, ik geloof dat er nu nog maar 50% van de deelnemers zijn daadwerkelijk Oranje-fan. En de rest loopt gewoon inderdaad mee, omdat ze denken, feestje.
0: Ja, en terecht. Wie wil daar nou niet bij zijn?
1: Nou ja, 100%.
0: Toch?
1: Ja,
0: dat
1: te gek.
0: Dat wou ik zeggen. En daarnaast heb je natuurlijk, even dit geluid. Dit kippenvel, ik zweer het je. Dit komt ie. Ah, dit gaat nog wel even door.
1: Zeker.
0: Dit gaat heel lang door.
1: Ja.
0: Want dit is op Curaçao na dat eerste goal. Want jeetje, Mina, wat een wedstrijd. Wat een
1: fantastisch.
0: Pracht.
1: Fantastisch, ja.
0: Pracht. Oh, man,
1: jammer
0: man,
1: uiteraard dat ze verloren hebben. Maar het feit dat ze überhaupt tegen Duitsland een goal hebben gemaakt. Als kleinste land ooit meegedaan aan het WK.
0: Op hun debuut, die mannschaft.
1: Te gek.
0: Ja, ja. Fantastisch.
1: Ja, die nemen ze nooit meer af.
0: Nee, en het mooiste vind ik dan nog. Hè, dan staan ze daar met z'n allen te juichen op dat in Willemstad. En dan ze hebben dan die blauwe shirtjes aan. En een uur na die wedstrijd speelde Nederland. Nou, het feest was gewoon super groot. Ondanks dat je verliest met 7-1.
1: Ze hebben gescoord.
0: Maar ze hebben gescoord. En vervolgens staan ze daar te dansen. Ze doen die blauwe shirtjes uit. Trekken een oranje shirtje aan. En ze gaan gewoon lekker door met dansen.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat het ook wel in Nederland een beetje andersom was, hoor. Want in de kroeg waar ik zat, wij wilden natuurlijk op tijd zijn. Want we wilden ook per se Curaçao zien.
0: Ja.
1: Nou, alsof Nederlands elftal speelde, hoor.
0: Oh, wow.
1: Even fanatiek, even ja, betrokken. Oh, echt 100%. Dus het werkt beide kanten op.
0: Oh, wat fijn. We doen het twee keer mee dit jaar.
1: Heerlijk.
0: Het is fantastisch.
1: Absoluut.
0: Prachtige kleuren, blauw en oranje, als je mij vraagt. En dan hebben we nog natuurlijk die Japanners. Die malle Japanners, die zijn fantastisch.
1: Ja, echt.
0: Dat hele stadion opgeruimd na de wedstrijd.
1: Doen ze altijd.
0: Dat is toch geweldig.
1: Ja, kunnen ze niet een keertje bij mij langskomen?
0: Ja.
1: Ze zijn zelf wat langer bezig dan een stadion, vrees ik. Maar,
0: ja, teamwork makes the dream work.
1: Ja, dit is wel even wat zitten. Ja. Ik heb een bakje thee drinken.
0: Ja, ja, en dan mogen we zaterdag weer.
1: Ja, Zweden.
0: Zweden. Lekker in Houston. Ja. 7 uur. Ja. Een beetje een schappelijke tijd eindelijk.
1: Ja, dat is ook wel fijn.
0: Dat is ook wel fijn.
1: Ja, maar goed, de volgende keer tegen Tunesië is dan weer helaas 1 uur. Dus dat compenseert elkaar dan wel weer.
0: Nou goed. Met andere woorden, tijd voor een volgend hoofdstuk weer. Nieuwe wedstrijd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Nou ja, of eigenlijk, zoals Snoop Dogg zou zeggen, the next episode.
1: Klassiekertje, mensen.
0: Absoluut. We zijn tenslotte in Nederland, dus

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files. Smoke weed every day.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint langs maar zeker op gang te komen. De volgende files vallen op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er knopen nu net bij de wegwerkzaamheden een klein half uur vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting, de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is de weg dicht. Er was een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tenslotte valt ook op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11, ook weg N11, ook wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Hij mag dan wel Ugly Kid Joe heten. Dit nummer is wel echt best wel mooi eigenlijk. En lekker en gewoon...
1: Ja, maar weet je van wie het origineel is?
0: Vertel.
1: Het is Cat Stevens.
0: Ah, kijk. Zo leren we nog eens wat.
1: Zeker.
0: Bij Achteraan Sluiten. Ja. Hartstikke leuk. Leuk dat je luistert. Hey, zij is erbij. En ik ben erbij. Hugo, hallo. En het is wel lachen, want we gaan heel even langs het bijzondere nieuws. Er zijn weer wat opvallende dingetjes gebeurd.
1: Zeker.
0: We kwamen dat nieuwsbericht tegen, we zaten net op de redactie... en we kwamen dat nieuwsbericht tegen over die kroonprins van Noorwegen.
1: Nou, het is dus niet de kroonprins, het is de zoon van de Noorse kroonprinses.
0: Oh ja.
1: Hè, zij is getrouwd met de kroonprins. Mm-hmm. Dus, maar de zoon, die Marius, heeft zij dus meegenomen uit een eerder huwelijk. En dat gaat niet helemaal goed.
0: Nee, dat gaat zeker niet helemaal goed. En ik dacht, misschien komt hij ermee weg, want ja, het is een royal. Maar dat blijkt niet helemaal het geval te zijn.
1: Hij is vandaag veroordeeld tot 4 jaar.
0: Zo keurig.
1: Want deze jonge man heeft meer dan 30 aanklachten. Dus 32 heeft hij aan zijn broek hangen. En het zijn ook wel echt pittige, hoor. Echt 4 verkrachtingen bijvoorbeeld. Diefstal van een scooter, maar doodsbedreigingen. Intimidatie van agenten. Verkeersovertredingen. Ook wel even een heftige, vind ik. Het filmen van vrouwen zonder een toestemming. En dan vooral ook hun private parts. Maar ook het negeren van contactverboden. En dat klinkt misschien wat minder, maar dat is echt heel heftig, lijkt me dat, voor de slachtoffers.
0: Ja, dat lijkt me ook enorm verschrikkelijk eigenlijk. Ja. En sowieso, stalking heeft hij ook nog gedaan, geloof ik.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, het is toch werkelijk, maar hij ziet er ook niet uit. Hij lijkt een beetje op die Game of Thrones prins, die vervelende.
1: Oh, ja.
0: Hoe heet hij ook alweer?
1: Die Jeffrey?
0: Joffrey, ja. Ik vind het echt 1-op-1 eigenlijk. Ja. Ik denk dat ze gecast hebben ook of zo.
1: Ik denk het inderdaad. Nee, het is inderdaad, ik weet niet. Ja, je mag het niet zeggen over mensen hun uiterlijk, maar laat ik het hem zo zeggen, als hij de bad guy zou spelen in van die Amerikaanse high school films. Je ziet het meteen. Oh ja, die hoort er niet bij.
0: Hoe heet hij ook weer uit Harry Potter? Die lijkt er ook een beetje op.
1: Malfoy.
0: Ja, die. Draco Malfoy. Ja. Draco Malfoy. Ja. Daar heeft hij ook wel wat van weg.
1: Ja, snap ik.
0: Dus ik vind het op zich niet zo heel erg dat hij 4 jaar aan zijn broek heeft gekregen.
1: Nee, maar ik moet zeggen, ik vind het heel weinig.
0: Want dit is gewoon voor alles. Dit is niet voor 1 aanklacht.
1: Nee, volgens mij is dit... hij gaat ook in hoger beroep.
0: Ja, ik hoop
1: dat hij ontkent alles.
0: Nou, dan hoop ik dat een beetje het alibi-effect. Dat je in hoger beroep gaat en dan meer krijgt.
1: Oh, lijkt me fantastisch.
0: Dat lijkt me wel hilarisch. Ja. Nou, we gaan het in ieder geval voor je volgen. Want wij zijn eigenlijk net zo nieuwsgierig hoe dit gaat eindigen. En hoe lang we niks meer van hem gaan horen. Laten we het hopen. En dan kwam ik nog een heel leuk bericht tegen. Want bejaard worden, dat is minder leuk. Mensen om je heen overlijden en je lichaam herstelt ook minder snel als er iets aan de hand is. Maar in Nijmegen is nu een ouderhuis speciaal voor bejaarde mensen die drugs gebruiken. Het is een nieuw bejaardenhuis eigenlijk. Waar verslaafde ouderen heen kunnen. Die dan heel veel coke hebben gebruikt. Of heroïne of nog steeds gebruiken. Joints roken. Die kunnen dan gereguleerd daar blijven gebruiken. Bijvoorbeeld Door. Zij is niet bejaard nog. Ze is 59. Maar ze woont al wel in dat huis.
1: Wauw.
0: Ja, verslaafde mensen worden nou eenmaal snel ouder. Ze was enorm verslaafd aan coke en heroïne. En krijgt nu dus methadon toegediend. En ze vertelde aan de NOS waarom ze het nou zo leuk vindt om in dit huis te zitten.
2: Ja, gewoon dat ze je steunen en helpen en zo. Het is je net verantwoord.
0: Deze vrouw heeft de tijd van haar leven, zou je toch zeggen.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ik heb dat nooit zo begrepen. Kijk, weet je, het gaat allemaal om ouder worden. Maar ja, mijn moeder zei altijd, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.
0: Ja.
1: En wat ik dus... Dan heb je van die mensen die inderdaad... weet ik veel, een jaar of 80 of zo. En die gaan dan naar zo'n verzorgingstehuis. En dan moeten ze vaak ook al hun huisdier opgeven.
0: Ja.
1: Echt heartbreaking.
0: Ja.
1: Maar dan mogen ze dus ook hun jenevertje niet meer. Want dat is dan ongezond. En dan denk ik, hou even op met me. Laat die mensen gewoon lekker de laatste paar jaar dat ze leven. Vind ik ook altijd heel denigrerend.
0: Ja.
1: Die mensen die hebben gewoon al 80 jaar op deze aarde rondgelopen.
0: Ja.
1: Laat ze lekker hun ding doen.
0: Ja, ben ik het helemaal mee eens.
1: Je kan toch beter gewoon blij 1 jaar leven dan miserabel nog 5 jaar, maar wel een soort van why?
0: Ja, en daarbij vind ik, en dit is misschien een beetje cru wat ik nu ga zeggen, maar kijk, de vergrijzing slaat toe. Ouderhuizen raken best wel vol. En ik heb het idee dat als je drugs gebruikt, je over het algemeen je levensverwachting iets minder hoog wordt.
1: Ja, maar wel met meer plezier.
0: Maar wel met meer plezier. Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Ik vraag me ook af, er zijn van die artiesten die gebruiken over het algemeen ook wel vaak drugs.
1: Nee. Ik ben diep teleurgesteld nu.
0: Niet alleen artiesten overigens. Oh. Maar en ik kwam toen deze track tegen en ik kende hem al wel, maar ik zat te denken, zou dit nou eigenlijk kloppen of niet? Want ik vraag me af hoe zij er ook uitzien als zij ooit in een bejaardenhuis terechtkomen. Ik weet niet of je hem herkent. Hij is van Ariana Grande en Doja Cat. Ja. Het heet in ieder geval I Don't Do Drugs. Maar...
1: Oh, ik geloof er niks van.
0: Ja.

0: Ja, ik hoop dat hij het gaat doen. Hij lijkt alsof hij eraan zit te komen. Ik heb het over de powerplaat van deze week. Ja, daar is hij. That's My Beach van Horse Girl. Leuk. We gaan ze zo die andere even doornemen.
1: Dit is de powerplaat van deze week.

0: ons.
1: Ja, en daarmee eindigt de powerplaat van deze week. En dat is That's My Beach of Bitch. Ja, ik weet het nou nog steeds niet. Het klinkt zoals ze bitch zegt, maar het is toch echt bitch blijkbaar?
2: Nee, ik ben ervan overtuigd dat ze bitch zegt, maar dat ze voor de Amerikaanse markt doet alsof het bitch is. I'm your bitch. Het slaat natuurlijk op zich niet heel echt ergens ook. I'm your bitch. Daarentegen.
1: Ja, het is dus That's My Beach.
2: Oh, That's
1: dus
2: My Beach.
1: Ja, het zou ook nog eens gewoon kunnen gaan over een gezellig plekje aan het strand met palmboompjes, maar volgens mij niet, hè?
2: Ja, oké. Dat je dan met je paard door de branding kan rijden.
1: Ja, precies. Ja, kijk.
2: You know what I mean.
1: Ja, zeker. Ze heet ook Horse Girl, dus ik denk dat jij helemaal gelijk hebt. Mm-hmm. Goed, het is tijd om de powerplaten van kanshebbers van volgende week door te nemen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Ees.
2: Oh, ik ook.
1: Maar jij draait plaatjes en er zitten dan misschien wel wat pareltjes tussen. En jij zei net al, hey, die van Stromae en Toflo, die ken ik.
2: Die heb ik al gehoord inderdaad, want ik zag, komt een nieuw plaatje uit.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat voor je, kun je die gebruiken, denk je?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee, kijk, Stromae is eigenlijk altijd, alles wat deze man maakt, is eigenlijk altijd briljant.
1: Ja.
2: Maar goed, als ik er naar luister met een oor van, kan ik dit plaatje draaien op één feestje, dan is het weer helaas niet.
1: Nee, maar gelukkig kun je hem wel heel goed draaien op de radio.
2: Zeker.
1: En is het een heerlijk nummertje om bijvoorbeeld als je in de file staat, deze heerlijk te draaien.
2: Lekker meereppen, hè?
1: Lekker meereppen, inderdaad. Het is echt, ik vind het echt een fijne tune. Ik ben enorm positief verrast. En ook de combinatie met Tove Lo vind ik echt prachtig.
2: Absoluut.
1: Die twee gouden combi.
2: Absoluut.
1: Dus wat mij betreft mag je hierop stemmen via de website www.girlpowerradio.nl of via de app. Het kost maar 2 klikjes. We hebben absoluut geen gegevens van je nodig. En jij bepaalt dan gewoon vervolgens wat we draaien. Dat is toch top? Ja, ik zou zeggen, ga naar de website en kies dan misschien voor deze. Van Tove Lo en Stromae. Dit is Fleur X Stromae.

0: De Fleur, Tovlo en Stromae kans hebben op de powerplaat van volgende week. Vind je dit nou lekker? Stem erop via de website. Maar dat is niet de enige waar je op kan stemmen. We hebben namelijk nog twee andere. En die heb jij ook nog niet gehoord.
1: Die heb ik nog niet gehoord.
0: Nee. En ik denk eigenlijk stiekem dat jij die heel goed kunt draaien op een feestje.
1: Oh.
0: Ja, maar ik moet een beetje op mijn woorden letten natuurlijk. Yeah. Want nu beloof ik natuurlijk heel erg veel. Eentje is van onder andere Princess Superstar.
1: Ja, daar ben ik dus in geïnteresseerd.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk.
0: Nou, ik kan je vertellen. Ze hebben hun eigen muziek uit het vat gehaald. Een nieuw jasje ingestoken. En vervolgens weer opnieuw uitgebracht.
1: Eigenlijk een beetje hetzelfde als op kleding. Want ontzettend. Het milieubewust.
0: Hele groene muziekindustrie.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Het gaat over dat nummer Perfect. Weet je dan welke ik bedoel?
1: Categorie moet ik even horen.
0: Categorie. Nou, weet je, hier. Deze bedoel ik.
1: Oh ja. Ja. Deze 100%.

0: Dat dacht ik. Ja. Hij eindigt alleen een beetje abrupt, dus dan moet je even goed mixen. Maar dat kun
1: ik
0: jij.
1: Eindig ook regelmatig een beetje abrupt, dus dat maakt helemaal niet uit.
0: Nice. Nou, dan is deze zeer geschikt. Je hoort de Push It, Disco Lines, My Sick Mason en Princess Superstar. En die laatste is bezig met een comeback. Waaronder dus deze track opnieuw uit het vat gehaald, een nieuw jasje ingestoken en weer opnieuw uitgebracht.
1: Een beetje uit het vet.
0: Wat zei ik?
1: Ze hebben het nummer uit het vet gehaald.
0: Uit het vet gehaald? Ja, ze hebben uit het vet gehaald. Ja, precies.
1: Precies.
0: Ja, absoluut. Dan hebben we nog eentje waarvan ik ook wel denk dat jij die zou kunnen draaien. Die is van Scott Storch, Big Sean en Hugel.
1: Hugel. Ja, maar dat ik het kan draaien wil niet zeggen dat ik het wil draaien, hè?
0: Nee, dat is een goeie. Dat vind ik een hele... Dat zijn wijze uitspraken.
1: Ja, ik sta ja. onbekend met wijze uitspraken.
0: Wijze uitspraken met Eza op maandag.
1: Hi, heerlijk, goedemiddag. Hartstikke. Kan ik u helpen?
0: Nou, ja, je zou bijvoorbeeld nog één keer kunnen oproepen dat mensen kunnen stemmen via de website.
1: Ja, ga vooral stemmen via de website, via de app. En anders, woensdagochtend vanaf een uurtje of 10 hebben we ook op de socials. Heel makkelijk. Ga gewoon lekker even naar de Insta. Klik op je favoriet. En ja, geniet van een rustige dag, omdat je weet dat je dat uit de weg hebt.
0: Nou, dit zijn, kijk, toch? Nog meer wijze woorden. Absoluut. En zo zou je bijvoorbeeld kunnen stemmen op deze Body Drop. Het is, wat je, als je mij vraagt, een lekker plaatje hoor.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. 30 jaar cel voor de 58-jarige Sejed A. voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer werd toen voor de ogen van haar 4-jarige zoontje doodgeschoten. A. heeft tijdens verhoren bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van een woning. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. Een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Volgens de Pakistanse premier Sharif hebben beide partijen aangekondigd dat de militaire activiteiten op alle fronten, inclusief Libanon, onmiddellijk en definitief worden beëindigd. Het akkoord zal aanstaande vrijdag in Zwitserland door beide landen worden ondertekend. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergisboord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is het te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 bij het uitlaten van zijn honden in Berken en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B. die bij hem in de buurt woonde. De mannen zouden op elkaar hebben geleken. En Feyenoord kiest voor Giovanni van Bronckhorst als nieuwe hoofdtrainer. Dat melden onder andere ESPN en het AD. De 51-jarige oudspeler was van 2015 tot 2019 al trainer van de Rotterdammers. Van Bronckhorst moest 2 weken geleden vertrekken bij Liverpool, waar hij assistent was van Arne Slot, die na een teleurstellend seizoen werd ontslagen. En dan nog het weer. Vanmiddag klaart het vanuit het zuiden steeds verder op en blijft het overal droog. Al houden het noorden en noordoosten nog wat wolkenvel. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot lokaal 21 in het zonnige zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 1 kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ah, doe maar. En ik ken die. Ken je die van Fresco?
1: Nee, die ken ik dus niet.
0: Dat is echt een fantastische. Zo ben ik dus bij deze track terechtgekomen.
1: Oh,
0: ik kende Doe maar natuurlijk al wel. Maar ik had Pa nooit heel goed geluisterd. En toen hoorde ik die van Fresco. En toen dacht ik, hey, dit is een lekkere track. En toen ging ik, toen dacht ik, hoe klinkt dat origineel? Ja, die is net zo lekker eigenlijk.
1: Ja, ik heb, moet zeggen, ik heb ze 3 keer live gezien ook. Echt fantastisch. Wat een band. Echt. Oh, groot gemis.
0: Doe maar nog een keer.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut.
1: Doe maar nooit stoppen.
0: Doe maar nooit stoppen. Maandagen zijn zwaar. Ja, dat is zeker waar, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, maar wij helpen jou een handje. In ieder geval tot 6 uur. En ik wil graag van jou weten, wat heb jij nodig om deze maandag door te komen? Welke muzikale motivatie kan voor jou niet ontbreken zo aan het begin van de nieuwe week? Ik wil het allemaal van je weten. En ik beloof je, als jij een track uitkiest die wij draaien, dan vertellen wij jou zometeen hoe je op je energierekening kunt besparen. Dat is een dubbele deal. Win-win situatie. Toch?
1: Love it.
0: Love it.

0: feestje in de file met achteraansluiten.
1: Ja, want dat doen wij. Feestjes maken in de file.
2: En buiten de file trouwens ook, hoor.
1: Inderdaad, want als jij gewoon je huis aan het schoonmaken bent...
2: Nog steeds feestje. Nou...
1: Dan zorgen wij ervoor dat het een feestje is.
2: Ja, oké, jullie wel. Mijn huis schoonmaken is nooit een feestje.
1: Nee, dat... Nee?
2: Nee.
1: Dat is niet iets wat je...
2: Nee, dat besteed ik ook beter uit.
1: Ah, oké. Bijvoorbeeld aan Japanners die heel goed de stijl om kunnen schoonmaken.
2: Oh, dat zou te gek zijn.
1: Ja, ja, fantastisch.
2: Weet je, hangen ze ook meteen waarschijnlijk de was op.
1: Ja, en mensen die net ingeschakeld zijn... Nee, dit is geen racistische opmerking. Dit komt omdat die Japanners in dat stadion gisteren met z'n allen gingen...

0: Oh, echt waar?
1: Die is net vroeg. Nee, tuurlijk niet.
0: Oh, ik dacht, nee, je was echt overtuigd. Ja, ik denk, misschien weet jij dit. Nee. Ik heb het over Warren G.
1: Ja, er kunnen er twee zijn. Of Prins Igor, of Regulate.
0: Oeh, ja. Ja, je hebt hem genoemd.
1: Regulate?
0: Ja, zeker.
1: Ja, okay.
0: Want Mieke die schuift binnen in de app. Hallo trouwens, ik zeg ook tegen Johan en
1: hi,
0: tegen...
1: Mieke.
0: Ja, hallo. En Nadia die meldt zich ook. Hallo, leuk dat jullie luisteren. Maar Mieke die wil zegt, mijn motivatie voor de maandag, dat is Regulate van Warren G. Mag ik die alsjeblieft horen? Nou, weet je, Mieke, dat tuurlijk. Wij zijn de broertse niet. Sterker nog, daar maak je Eza ook ontzettend blij mee.
1: Wij mag hem ook nog 3 keer draaien, hoor.
0: Ja, dat lijkt me een beetje overdreven.
1: Ja.
0: Maar 1 keertje, kun je extra hard van genieten.
1: Precies.
0: Oké, hier heb je hem. Speciaal voor jou en voor Mieke. Regulate, Warren G. Regulate.

0: Iggy Azalea en feat Rita Ora, Black Widow. Die had ik echt al een tijdje niet meer gehoord. Maar het is best wel een lekkere plaat, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, hij kan de... Ja, hij komt hier even zo lekker binnen. Dat je even denkt, oh ja.
0: Oh ja, die bestaat live, ook live nog. It. Ja, absoluut. Ik zag hem ook. Ik denk, ja, deze wil ik heel even. Hier heb ik even zin in. Hé, hey, we gaan even een quizje spelen, Esa.
1: Oh god.
0: Ja, een quizje voor jou. Je kunt 5 punten verdienen.
1: Oh god.
0: Ja, het gaat over het leukste onderwerp wat er is. Namelijk energietransitie. Hey, en vooral zelf. Eigenlijk gaat het... Nee, het gaat niet over energietransitie. Sterker nog, het gaat over energierekening.
1: Ja, oh, daar... Ja, nou, ik ben er dol op.
0: Ja. Nou, laten we maar gewoon eens even beginnen. Wat betekent terugleververgoeding?
1: Nou ja, ik heb het vage vermoeden dat als je dus inderdaad je energie teruglevert van opgewekt uit eigen bronnen, dat je daar een vergoeding voor krijgt.
0: Ja, hey. Die is hartstikke goed. Die is hartstikke goed. Wat betekent terugleverkosten?
1: Nou ja, dat is volgens mij het tegenovergestelde, dat je moet gaan betalen als je energie teruglevert.
0: Kijk, je hebt er al 2 goed. Lekker, lekker. Oké, okay, dan worden ze iets moeilijker. Wat betekent salderen?
1: Nou, ik weet wel wat solderen is.
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel dingen gehoord over een salderingsregeling en zo. Misschien is dat de verhouding van hoeveel je teruglevert en wat je daarvoor krijgt.
0: Nou, ik vind hem. Oké, okay, ik reken hem voor nu goed. Het is inderdaad het wegstrepen van je stroom die je zelf opwekt.
1: Ja.
0: Tegen de stroom die je verbruikt.
1: Ja.
0: Dus jij verbruikt zoveel kilowatt. Maar je wekt zelf meer stroom op dan dat je verbruikt. Nou ja, die rekensom heet salderen.
1: Oké, okay, maar dat lijkt me toch logisch dat je dus de rekening wat je zelf opwekt, dat je dat zelf gebruikt.
0: Komen we zo op. Eerst nog even 2 andere vragen nog. Wat betekent teruggave energiebelasting?
1: Een reden om wakker te blijven liggen 's nachts.
0: Ja, nee. Deze is helaas... Deze is fout. En het is een vaste korting van de overheid op je energierekening, omdat je stroom basisbehoefte heeft.
1: Okay.
0: Ja, precies. Okay, nu wordt het ingewikkeld, hè?
1: Ja.
0: En dan heb ik er nog eentje. Wat betekent vastrecht?
1: Dat betekent dat je recht hebt om je energie vast te zetten.
0: Nou, vooruit. Ja,
1: echt waar?
0: Ja, nee, eigenlijk ja. Nou, ik reken hem gewoon voor je goed. Hey. Het is eigenlijk de abonnementskosten die je maandelijk aan je energieleverancier betaalt.
1: Oké.
0: Okay. Los van je verbruik.
1: Oh.
0: Oh. Ja,
1: okay.
0: Nou, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Want er is een klein handje wat al deze rekeningen worden betekenen. Sterker nog, het is op dit moment best wel een groot probleem in Nederland. Dat mensen die dan zo'n energierekening krijgen, die zien al die woorden staan, die hebben geen flauw idee. En die weten niet waar ze aan toe zijn. Zeker die woorden, hè, salderen, terugleveren, vergoeding. Het wordt alleen maar ingewikkelder.
1: Ja, want dat is dus. Ik ben dus zelf ook een beetje half bezig met het aanschaffen van zonnepanelen.
0: Ja.
1: En het is inderdaad best wel een ingewikkelde materie. Nou moet ik ook eens heel eerlijk toegeven, ik heb er nog niet heel veel ingedoken.
0: Oké. Okay.
1: Dus misschien moet ik er ook wel eens echt daadwerkelijk even naar gaan kijken.
0: En jij hebt nog geen zonnepanelen?
1: Nee. Ik heb wel dak. We hebben een paar jaar geleden een nieuw dak gekregen. En dat heb ik dus wel zo laten maken dat het meteen geschikt is voor zonnepanelen. Dus we hebben er wel meteen rekening mee gehouden.
0: Oké, okay, kijk. Want het is inderdaad zo, steeds meer mensen nemen zonnepanelen. Steeds meer mensen zien daar ook de voordelen van in. Maar de energie wordt duurder. En dus die brieven worden steeds ingewikkelder. Maar en het blijkt ook nog zo te zijn. Meer dan de helft weet niet precies wat al die woorden betekenen. Dat is 1. En maar 17% van de Nederlanders, die weet wat er precies gaat veranderen per 1 januari 2027. Want voor mensen met zonnepanelen gaat er echt het een en het ander veranderen. Je gaat eigenlijk best wel veel minder geld krijgen als je zonnepanelen hebt.
1: Oh.
0: Het is veel minder rendabel om zonnepanelen op je dak te zetten.
1: Oh.
0: Omdat je aan het einde van de maand eigenlijk maar 0 euro gaat overhouden. Omdat je niet meer die teruglever... Wat zei ik nou net? Ik vergeet dit gewoon. Ik ben helemaal niet in de zonnepanelen.
1: Ja, ik heb inderdaad wel gehoord dat die salderingsregeling die komt te vervallen. Maar ik heb er dus nog niet helemaal ingedoken wat dat nou precies betekent.
0: Nou, dat betekent eigenlijk dat je het niet meer je eigen stroom kan wegstrepen. Met belastingvoordeel. Dus je hebt gewoon geen belastingvoordeel meer als je energie teruglevert. Het terugleveren van stroom levert eigenlijk niet zoveel meer op, want je krijgt er niet meer voor betaald. En het enige waar je dus nu nog op kan gaan verdienen is direct verbruiken. Dus de stroom die jij opwekt, of thuis opslaan, of direct verbruiken.
1: Oké. Okay.
0: Met andere woorden, nooit 's nachts meer wasjes draaien, alleen overdag.
1: Oké, dat snap ik. Maar goed, ik moet eens even kijken of het dan überhaupt wel rendabel is om zonder panelen. Want het is natuurlijk best wel een grote investering.
0: Dat zou ik ook zeker even kijken. Ja. En dat is een vraag die heel veel mensen hebben. Mensen zitten sowieso nu allemaal te kijken, waar kan ik eigenlijk op besparen nu? En er is een gouden tip. Want er zijn mensen die het dus heel slim aanpakken.
1: Okay.
0: Je kunt heel makkelijk besparen op je energierekening, ook als je geen zonnepanelen hebt, door gewoon simpelweg je energieleverancier te bellen en te dreigen dat je gaat opstappen.
1: Oh!
0: Ja. Er zijn 40% van alle contracten, mensen die onder contract zijn bij een energieleverancier, heeft dit geprobeerd.
1: Okay.
0: En veel mensen daarvan die dat gedaan hebben, hebben ook daadwerkelijk korting gekregen.
1: Okay.
0: En het werkt het beste als je dat doet tegen het einde van je contract. Dan
1: ja,
0: bel je
1: dat
0: ze
1: is
0: op.
1: Jullie?
0: Jullie? Nou, ik zou het serieus proberen, Esa.
1: Okay.
0: Even bellen en zeggen, ja, ik heb gezien dat het daar echt heel goedkoop is. Of ik vind jullie eigenlijk best wel duur. Dus ik ben van plan om over te stappen. En dan zeggen ze best wel vaak, oh, nou mevrouw, we hebben toevallig nog een deal voor u.
1: Ah, wat een mazzel. Okay, ja. Nou ja, dat is een goede tip. We gaan nou, eens eventjes even koekeloeren dan.
0: Kijk, ja. En dan moet jij nog even kijken of je met of zonder panelen gaat.
1: Ja, inderdaad.
0: Super. Nou, weet je dat ook weer?
1: Ja, wat een educatief onderdeel van het programma.
0: Ja,

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger is op de weg heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt op de weg is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarendsveen 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Een stukje verderop op dezelfde A4 tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is ook dicht. Het verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan, maar dat kost je ook nog eens een kwartier. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux bijna 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte is het erg druk of is het langzaam rijden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette staat 5 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zing het naar huis
0: met achteraansluiten.

0: King Kong 5, Mano Negra uit 89 alweer. Jeetje Mina, dat gaat die tijd toch snel. Niet dat ik het heel erg bewust heb meegemaakt.
1: Ik wou net zeggen.
0: Nee.
1: Jij bent uit 2001?
0: Nee, 98.
1: Nou, dan zat ik toch wel eens aardig in de buurt.
0: Jij zat zeker aardig in de buurt. Had je me niet gegeven? Nee, 2001 dus blijkbaar. Nou, iemand die net iets ouder is dan ik, is Dua Lipa.
1: Is net getrouwd, hè?
0: Is zeker net getrouwd. Ze had dat hele, waar was het ook weer?
1: Ik had Venetië afgehuurd, maar dat was het niet. Nee, want dat was het in een andere pannenkoek die dat gedaan had.
0: Ja, dat klopt. Die ging toen ook zo, die werd gepijpt in dat bootje ook. En dat was toen
1: terecht
0: helemaal...
1: Ook.
0: terecht ook. Zij is inderdaad net getrouwd en is nu op honeymoon. Ja. Maar ze in 2000...
1: Palermo,
0: dat was het. Dankjewel. Ze schreef in 2020 kwam het album uit Future Nostalgia van Dua Lipa. En voor dat album liet ze zich heel erg inspireren door disco, funk en dancepop uit de jaren 80 en de 90. Beetje zoals de King Kong 5, wat we net hoorden. Dua vertelde zelf dat ze muziek wilde maken die nostalgisch voelde, maar tegelijkertijd modern klonk. Nou, en dat is haar gelukt. Met Hallucinate, die ze daar ook uitbracht, gaat over verliefdheid die zo intens voelt dat het bijna onwerkelijk wordt. Alsof je bijna hallucineert. En ik weet niet of jij wel eens zo verliefd bent geweest dat je inderdaad het gevoel had dat je hallucineerde?
1: Ja, helaas wel.
0: Helaas wel. Ja, dat ik zal maar niet doorvragen. Maar dan weet je hoe intens dat kan voelen. Ja, het... Je hoort het ook terug in deze track. Het is namelijk de synths en de retro drums. Het is een explosief refrein. En dat zorgt er inderdaad voor dat je bijna gaat hallucineren. Of dat het bijna voelt alsof je gaat hallucineren. En ik vraag me dan toch altijd af. Misschien heeft ze dit nummer wel geschreven toen ze haar huidige man Callum Turner tegenkwam. Ik weet namelijk niet precies wanneer ze elkaar tegen het lijf zijn gelopen. Maar ik vermoed zomaar eens dat dat zo rond die tijd is geweest. En dat ze verliefd zijn, dat is wel één ding dat zeker is. Ze werd dit weekend gespot tijdens haar huwelijksreis, terwijl ze in een zwembandje lag te woeselen met de liefde van haar leven. En dat werd natuurlijk weer vastgelegd.

0: In 2007 stond Shirley Bassey op het Glastonbury Festival. Het regende, het was verschrikkelijk weer. En toen kwam zij op in haar knalroze jurk met gifgroene laarzen vol Swarovski-kristallen. Ze blies het publiek omver met haar krachtige stem en iedereen was het hondenweer vergeten. Ja, dat kan ook niet anders als je zo'n stem hebt. Wauw, wat een track. Je hoorde This Is My Life. Over festivals gesproken. Ga jij festivals bezoeken, Ace?
1: Dit jaar een keertje niet.
0: Oh, nee joh.
1: Jee, ja, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren met mijn voetdruk op heel veel festivals gestaan.
0: Ja.
1: Dat doe ik hier dit jaar nog maar eentje, want het is eigenlijk, het klinkt heel gek, maar kan ik niet meer betalen.
0: Oh.
1: Ik zou zeggen, je verdient er geld. Nou, amper.
0: Oh, joh.
1: En ik zou eigenlijk met onze geliefde Deborah naar Siget gaan. Maar helaas zijn er andere dingen op mijn pad gekomen, waardoor ik dus dat heb moeten afzeggen.
0: Oh, en had je al wel kaartjes gekocht?
1: Zeker.
0: En krijg je die kwijt?
1: Oh, nog niet helaas. Ik zie dat er echt meer dan 100 kaarten zijn aangeboden op Ticketswap. Het is echt 99 plus.
0: Het is bizar.
1: Het is insane.
0: Ja, festivals raken niet uitverkocht.
1: Het is gewoon zo duur.
0: Het is inderdaad super duur geworden. En op een of andere manier, het is een soort fenomeen, een trend. Er is bijna geen enkel festival op dit moment uitverkocht. Behalve Awakenings.
1: Oh, ja, van allemaal, dat...
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, sterker nog, bij Awakenings... Awakenings staat is er een lijst van 18.000 mensen die een kaartje zoeken.
1: Oh, echt? Oh, dat doen ze goed.
0: Dat doen ze zeker goed.
1: Hebben ze maar 2 kaartjes verkocht of zo?
0: Nou, dat zou je denken. Nee, het schijnt
1: zo... gezellig feestje.
0: Ja, het is een... inderdaad.
1: Ga je even bier halen? Ja, maar er staat niemand op de dansvloer. Oh. Ja, dat is dan wel helemaal gek. Misschien kunnen ze even wat komen brengen.
0: Ja, handje in de rug. Ja. Dan kun je eentje hard gaan en rondjes lopen. Ja,
1: nee, elk rondje is anders, hè?
0: Alleen maar rondjes lopen. Nee, het schijnt zo te zijn dat tegenwoordig, nou ja, inderdaad, de prijzen reizen de pan uit. Dat is natuurlijk een ding. En ten tweede, helemaal techno house is helemaal in trek bij de jongeren. En die willen eigenlijk alleen nog maar daarheen. Omdat vanwege alle negatieve nieuws en alles wat er in de wereld gebeurt, gebruiken ze dan tech house en techno en dat soort muziek eigenlijk als uitlaatklep. En alle andere muziek, ja, dat luisteren ze dan wel op Spotify of zo.
1: Oké. Ja, maar kom op, er is toch niks mooier dan gewoon een toffe band gewoon live te zien?
0: Dat zou je toch zeggen, ja.
1: Echt?
0: Ik heb de mooiste concerten gezien, of mooiste optredens moet ik zeggen, op festivals inderdaad.
1: Ja, ik heb er echt fantastische dingen. Vooral wat ik dan zo leuk vind aan festivals. Hè. Dan kijk ik nu echt naar festivals met een gemêleerd aanbod, zoals een Seagate, Lowlands, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Om dan echt toffe dingen te ontdekken ook.
0: Ja.
1: Dat is 1996, weet ik nog. Toen liep ik, dat was Parkpop. Dit is Metropolis. En we liepen het terrein op. En dat was natuurlijk 4:30 's middags, want we waren veel te laat. En we lopen het eerste tentje in. En daar stond een beentje te spelen, Celtica. Nou, fantastisch.
0: Die zijn nog best wel wat groter geworden.
1: Nee, ik weet niet of zij dat waren, maar...
0: Celtica. Ik ga dit heel even... Celtica, want ik heb een beentje in mijn hoofd waarvan ik denk... Oh ja, dat weet ik nog. Even zien. Ik kan nu zo 1, 2, 3 vinden. Dus misschien heb ik het dan toch... Niet helemaal goed, maar of misschien ken ik toevallig dit bandje. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Maar volgens mij ben ik ze nooit meer tegengekomen. Want de Celtica, dat is wel een CD-serie.
0: Oh,
1: maar het is niet een band.
0: Best of Celtica zie ik hier ook staan. Nee, nou, ik denk dat we dit even in het midden gaan laten. Misschien heb ik dit, ja, want deze CD... Oh ja. Ja. Nee, dat gaat echt alleen over de Keltische muziek. Die staat bij mijn vader in de kast, weet ik toevallig.
1: Nou, daar heb je hem.
0: Dus ik denk dat dat het inderdaad is. Nee, oké. Okay, nee. Dan is dat toch niet wat ik bedoelde. Maar en nu dan? Nu heb je dat kaartje over.
1: Ja.
0: Doe eens even een oproep. Misschien wil iemand dat wel kopen van jou.
1: Nou ja, wil iemand een kaartje kopen voor Siget?
0: Hartstikke leuk.
1: Superleuk. Supergezellig. Top festival.
0: Ga dan niet verder zoeken. Maar stuur ons even een appje.
1: Oh, het zou zo fijn zijn.
0: Het zou wel lekker zijn als je hem kwijtraakt. Oh, hè?
1: Zeker.
0: En als je dan naar zo'n festival gaat. Wat is nou een band voor jou waarvan jij denkt... Die kan niet ontbreken. Dat is echt mijn festivalband.
1: Nou, ik heb één keer een... die heb ik 2 keer op een festival gezien. Maar ik weet nog wel, de eerste keer dat ik ze zag, was echt mesmerized.
0: Ja.
1: Compleet, want het was volgens mij in de Alfa, op Lowlands.
0: Ja.
1: Was het in de Alfa? Ik weet het niet meer. Of de Grols. Of in ieder geval een grote tent. Ze hadden ook echt over het dak allerlei, of het plafond, allerlei grafische dingen.
0: Ja.
1: En ik was eigenlijk met 2 mensen, die vonden er niet zoveel aan. Ik denk, zo, zak maar in de stront. Ik ga lekker in mijn eentje in het midden staan. En nou, echt fantastisch.
0: En welke band was dat?
1: Oscar and the Wolf.
0: Ah, die hebben dat nieuwe nummer met Steam.
1: Zeker.
0: Zullen we die anders even gaan draaien?
1: Dat lijkt me echt een hele goede, ja.
0: Prachtig nummer. Ja. If the world spins the other way around,
2: And the ocean swallows everybody down.

0: prachtige stem, deze prachtige plaat.
1: Ja, maar deze combinatie ook.
0: Het is echt...
1: Ja,
0: het is... nou, goed. Voordat we traantjes gaan laten, ga ik heel even nog naar een ander plaatje. Even uitademen. Ben je er klaar voor? Even iets...
1: Something completely different?
0: Something completely different.
1: Kom op.
2: Let me tell you.

0: daarmee komen we. Hey, ik hoor mezelf weer eventjes niet. Hoor jij mij wel?
1: Ik hoor jou ook niet.
0: Ja, nee.
1: Hoor jij mij?
0: Nee, ik hoor jou wel.
1: Jij hoort mij wel?
0: Ik hoor jou wel.
1: Oké, wat een feestje. Ja.
2: Zo, is dit... Ja!
1: Hey, daar ben je
2: daar
1: weer.
2: Ben
1: hallo,
2: ik weer.
1: Fijn dat je er nog even bent.
2: God, ja, dit is... Nou, ja, Little Boo Thing. Ik wilde zeggen, met die woorden komen we weer aan het einde van deze show. Ik heb ervan genoten, Ace. Dank je wel dat jij er weer bij was.
1: Ja, ik vond
2: het
1: hartstikke leuk.
2: Ja, dit doen we volgende week maandag gewoon weer met z'n tweeën.
1: Ik vind het lijkt me een top idee.
2: Ja, super. Morgen ben ik er niet. Jij ook niet.
1: Nee.
2: Maar er zijn natuurlijk heel veel andere lieve en geweldige getalenteerde mensen die dit gaan overnemen. Namelijk Rea zit hier gewoon lekker in de studio. En die gaat samen met Lon de middagshow op zich nemen. Maar in de ochtend hoor je Rea ook. Maar dan met Tanique.
1: Nou, dubbele Rea. Er kan nooit... Ja, nooit genoeg Rea.
2: Nooit genoeg Rea.
1: Absoluut
2: niet. Al heel veel reden om te luisteren. Ja, nou, goed. Maak er een mooie middag van, zou ik zeggen. En zometeen na zessen. Je hoeft helemaal namelijk niet uit te zetten. Wij gaan er misschien vandoor. Maar jij kan gewoon lekker blijven. Want Harry Styles komt voorbij. Miley Cyrus komt voorbij. We hebben Jacqueline Govaert. Oh, met Overrated. Goh, die heb ik lang niet meer gehoord. En lekker van Madonna. Love Sensation. Met andere woorden, lekker blijven luisteren.
1: Oké. En tot de volgende maar weer.
2: Tot de volgende.
1: Doei.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat er ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge, meldt Hart van Nederland. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval dat keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen, de zogeheten triage. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen. Volgens een arts wordt een IC-opname altijd naar eer en geweten beoordeeld op de levensverwachting en overlevingskans. 30 jaar cel voor de 58-jarige CZA voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. Het 38-jarige slachtoffer A heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. René F. is vrijgesproken van het geven van de opdracht voor de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Het OM had 24 jaar geëist, maar volgens de rechtbank is er te weinig betrouwbaar bewijs. Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 tijdens het uitlaten van zijn honden in Berkel en Roderijs doodgeschoten. Hij werd vermoedelijk aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die bij hem in de buurt woonde. Welmoet Zijsma vertrekt bij WNL en stapt over naar RTL. Ze krijgt daar begin volgend jaar haar eigen talkshow. En ze wordt daarmee naast Renze Klamer een van de vaste gezichten van de late avond. Zijsma werkte sinds 2018 bij WNL en was een van de presentatoren van Goedemorgen Nederland en Op 1. Tot slot het weer. Vanavond komen er regionaal wat sluierwolken voor. Verder is het tot zonsondergang zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 13 graden in het noorden tot lokaal 17 in het zuiden. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een buitje. Met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaarstaat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de Straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. Tijdens de coronaverhoren heeft OMT-lid Diederik Gommers verklaard dat de ruzie was met toenmalig premier Rutte en zorgminister De Jonge. De ruzie ging over het meenemen van iemands leeftijd in het geval er keuzes moesten worden gemaakt over wie op de intensive care kon worden opgenomen. Gommers zei toen dat zij daar niet over gingen en een arts altijd naar eer en geweten beoordeelt wie een IC-opname krijgt, gebaseerd op de levensverwachting en overlevingskans. De 58-jarige Sayed A. krijgt 30 jaar cel voor het doden van zijn buurvrouw in 2024 in Rijswijk. A. heeft bekend dat hij haar heeft doodgeschoten in het portiek van hun woningen. Ze had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, onder andere omdat A. haar zou hebben mishandeld, omdat ze geen seks met hem wilde, in ruil voor klusjes die hij voor haar deed. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. Minister Tom Berendsen heeft gemeld dat Nederland klaar staat om bij te dragen aan veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Maar hij wil eerst duidelijkheid over een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na een definitief akkoord volgt ook nog overleg met de Kamer. Volgens de Franse president Macron kan een internationale missie, met onder andere medewerking van Nederland, binnen enkele dagen starten. Volgens bronnen van de NOS staat Giovanni van Bronckhorst op het punt terug te keren als hoofdtrainer van Feyenoord. Hoewel de laatste documenten nog ontbreken, lijkt een akkoord nabij. Ook Sipke Hulshof zou overstappen naar de Rotterdamse club. Feyenoord ontsloeg eerder Robin van Persie na een teleurstellend seizoen. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. Vijf verdachten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede zijn vandaag vrijgelaten, maar blijven verdacht. Ze werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het negeren van een noodbevel en identificatieplicht. Bij de rellen zochten circa 60 gemaskerde demonstranten de confrontatie met de politie en veroorzaakten aanzienlijke schade aan het gemeentehuis. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris hebben president Trump, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter een intentieverklaring ondertekend. De straat van Hormuz zou direct worden geopend voor meer scheepvaart. De details van het akkoord volgen binnen 48 uur. Een officiële ondertekeningsceremonie staat voor vrijdag gepland in Zwitserland. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. Kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is vorige week woensdag overleden op 83-jarige leeftijd. Hij verwierf bekendheid als stem van Ernie in Sesamstraat en maakte voor de VPRO invloedrijke absurdistische televisie met personages als Barend Servet en Chef van Oekel. Twee mannen uit Oekraïne en Roemenië zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor brandstichtingen bij eigendom van premier Keir Starmer. Zij handelden in opdracht van een onbekende contactpersoon op Telegram, die Russisch sprak en mogelijk banden heeft met het Kremlin. Een derde verdachte werd vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat sluierbewolking en verder is het zonnig. Later vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui. De temperatuur ligt dan tussen 7 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Nederlandse supermarkten waarschuwen voor mogelijke plastic deeltjes in katten- en hondenvoer van partner in Petfood NL. Onder meer Lidl, Albert Heijn en Jumbo roepen bepaalde huismerkblikken terug. Het gaat om producten met specifieke houdbaarheidsdata. Consumenten kunnen de artikelen terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De Europese Unie heeft nieuwe passagiersrechten voor de luchtvaart vastgesteld. Handbagage wordt gratis, inclusief een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo. Reizigers behouden recht op compensatie bij langdurige vertragingen. De regels gaan waarschijnlijk volgend jaar in. Luchtvaartmaatschappijen verwachten daardoor hogere ticketprijzen. En dan het weer. De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de nacht is er kans op een bui met temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontstond vanavond een ruzie tussen meerdere asielzoekers. De politie en beveiligers grepen in, waarbij minstens 2 personen werden aangehouden of onder controle gebracht. Hulporganisaties waarschuwen al langer voor oplopende spanningen. Op het terrein waren meerdere politievoertuigen, marechaussees en hulpverleners aanwezig. In Polen is een 57-jarige patholoog-anatoom in voorlopige hechtenis genomen nadat 34 menselijke foetussen werden gevonden in de tuin van haar voormalige woning. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van gebruik voor wetenschappelijke experimenten. Ze wordt beschuldigd van onder meer lijkschennis en riskeert maximaal 12 jaar gevangenisstraf. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: AZ-nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

De nacht is van Girl Power.

vertrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.